0: Goedemorgen, het is 5:55, het nieuws met Fraukje Kaljon. Opnieuw een zwaar ongeval aan het station van Leuven.
1: Ja, daar is een man van 75 aangereden door een bus aan het station aan het Martelarenplein. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, maar het is niet de eerste keer dat op die plek een zwaar ongeval gebeurt. 2 jaar geleden stierf een vrouw van 27, ook nadat ze werd aangereden door een bus. Het stadsbestuur heeft al vaker gezegd dat ze het hele plein willen herinrichten. Duitsland start een terreuronderzoek nadat een dinsdagnacht een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. De drone lag vlakbij een Oekraïns vliegtuig. En ook een DHL-vrachtvliegtuig botste tijdens het opstijgen met een ander onbekend project. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militairen en voor vrachttransport naar Oekraïne. De Duitse binnenlandminister spreekt van een hybride aanval. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-Heverlee Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De vrouw van OH Leuven nemen het zaterdag tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe op. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League. En tennis, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het toernooi in Toronto. Ze won van Hongaarse in 3 sets. Het werd 3-6 en 2 keer 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Osaka. Dat is de voormalige nummer 1 van de wereld.
2: Nostalgie weer.
1: Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog. En het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Vraag je jouw dag kan al niet meer stuk, want het is gebeurd.
1: Ja, eindelijk. Na 3 dagen lang zoeken heb ik de mug gevonden.
0: De mug die jou amputeerde. Zat er bloed in?
1: Nee, dus heeft ook niet gestoken.
0: Dan moest ze toch niet dood?
1: Ja, maar ze kon wel steken, hè, Kim?
0: Oh, rest in peace, Marcel de Mug.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
0: Marcel de Mug is er niet meer bij, maar Mick Jagger wel, 83 jaar oud en die staat nog altijd te shaken op straat. Dan kunnen wij dat ook, hè, zo vroeg in de ochtend. Dancing in the street, goeiemorgen.

0: kriebels in de buik. En je kan echt aan niks anders denken. Dus tof, zo'n gevoel van een crush. Jennifer Paige.
1: De vroege vogel.
0: Goedemorgen, dag liefste ochtendvrienden. Fijn dat jij alweer vroeg om 6:07 lid bent van de gezelligste club hier. Het is donderdag, de eerste week van augustus. Vliegt voorbij. Vanmorgen zijn er schattige wolkjes als je naar buiten kijkt. En daarachter zit een donderdag die niet meer zo heet voelt. Een dag waarop ook je laatste kans is om die reis naar Malta te scoren op onze kosten. Om een stapje dichter bij die prijs.

te geraken. En vooral een donderdag vol topmuziek voor jou. Prince, die komt zo meteen een kusje geven. Ochtendkussen. Eerst groeten de Wistars de dag. A brand new day.

Komt-ie. Kiss. Een kusje van Prince en een bank vooruit voor u vanmorgen. 6:15, eerste koffie is binnen. Mijn hersenen beginnen stilaan wakker te worden. En Lene die is al extreem alert in de Nostalgie-app vanmorgen, want zij stuurt even bollen. En meteen nadien komt mijn berichtje wel terecht. Affirmatief, Lene. Goed ontvangen hier. Je bent er heel vroeg bij vanmorgen, straks rond 6:40. Dan is die nieuwe kans op €100 bij Bol. We spelen dat al de hele zomer. Maar volgende week is de laatste week van ons Nostalgie-reisbureau. Dus je hebt nog 7 kansen. Grijp die nu het nog kan. Shawn Mendes en Camila Cabello. Dat was zo'n schoon koppel vroeger.

0: Goedemorgen, het is 20 over 6. Het bouwverlof is voorbij. Het was toch weer drukker op de baan onderweg. Bij jou misschien ook. Maar ik heb het gevoel dat er vanmorgen wel eens een schone zonsopgang kan zijn. Om 5 uur was er al zowat een roosrode gloed. Dus als dat bij jou het geval is, foto's zijn altijd welkom in de Nostalgie-app. Ik hou van een schone zonsopgang. Het is donderdag 6 augustus vandaag. 10 jaar geleden zaten wij allemaal aan onze televisie gekluisterd. Want ergens in Rio deed ene Greg van Avermaat het volgende om de Olympische Spelen.
1: Eén aanzetten, volle bak doorgaan, alles uit het lijf sprinten, geven, jassen, vlassen en Olympisch goud.
2: Niemand anders.
1: Olympisch goud, Olympisch goud voor Greg van Avermaat. Voilà! Bekroning van een supercarrière. Van Avermaat pakt goud aan de Copacabana.
0: Jassen en vlassen. 10 jaar geleden pakte Greg van Avermaat goud op de Olympische Spelen. Ik zie die beelden nog voor mij. Dat was pure waanzin. En heel het land in hogere sferen. Exact 10 jaar geleden.
3: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Mooie herinneringen aan sport. Dat is altijd grote emoties bij de sport. Maar je krijgt hier de voorbije zomer ook al veel emoties elke keer jij een reis kan winnen. Want het is toch plezant om getrakteerd te worden op een toffe trip hier in de zomer. En vandaag kan dat ook gebeuren, maar hebben we iets heel speciaals in petto. Want ons Alexandra, die heeft voor jou vandaag niet 1, maar 2 keer een ballonvaart om te winnen. Het is niet zomaar een luchtballon, maar de grootste van de wereld. Dus stel je een ballon voor, die maal 3 of zo qua grootte. Want die komt op 16 augustus, binnenkort dus, naar de ballonhappening van Sint-Truiden. Hij is in ons land, die grote ballon. Het is echt een aanrader, dus als je die niet moest winnen, dan kan je misschien eens gaan kijken, omdat het zo groot is. En al die ballonnen hoog in de lucht, dat ziet er ook altijd een mooi zicht uit, geeft altijd een zomers gevoel. Jij kan dat winnen, in zo'n mandeke, hoog en droog in de lucht, in de grootste luchtballon van de wereld, bij Alexandra vandaag. Tussen 10 en 12, zeker luister.

Ik wist het. Ik voelde het in mijn tenen vanmorgen toen ik opstond. Dat het een schone zonsopgang zou worden. Het bewijs nu in de Nostalgie-app. Dankjewel voor de foto's. Johan de Kempeneer stuurt vanuit Luxemburg zelf. Silke zegt genieten met grote G, hoofdletter G. Je hebt vanmorgen van die schattige kleine wolkjes. En daarachter de grote gele bol die aan het wakker worden is. Die zo wat paars-roze schijn afgeeft. Ja, we zijn klaar voor de donderdag, toch? Walking on sunshine. Goedemorgen.

0: In Zelk is de zon ook al in vorm. Alleen de Bruiker liever stuurt een foto in de Nostalgie-app. Dat is heel goed, want hier in de studio in Antwerpen zie ik voorlopig niet zoveel van die zonsopgang. Dus blijf vooral foto's sturen, zodat wij hier ook kunnen meegenieten. En als je daar dan toch bent in die app, laat dan ook weten wat jij dringend nodig hebt. Je verlof begint morgen, dus je wilt een picknickdeken. Of door dat gepraat over de zonsopgang besef je, oei oei, mijn zonnecrème is op. En het blijft hier ook maar warm, dus ik heb dat nodig. Dan is nu jouw moment, want het is weer bol o'clock op Nostalgie. Stuur wat jij nodig hebt, hier en nu, zo snel mogelijk. En dan win jij straks misschien een bon van 100 euro bij Bol, als jij je telefoon opneemt met de woorden Even Bollen. Wat heb jij nodig? Laat het maar weten. En straks, voor Even Bollen, doen we van Even Abba. Dancing Queen komt eraan.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Kim.

Prachtig toch? Don't let the sun go down. Zeker niet vanmorgen. Laat ze maar naar boven komen, want ze is zo schoon aan het schijnen. Als een grote, mooie gele bol. Kleine overgang naar 100 euro bij Bol die jij kan winnen. Uit alle berichtjes gaan we nu iemand opbellen. En als die juist opneemt, dan wint hij de 100 euro. Misschien is het wel je lucky day. Mathias speelde ook al 3 weken mee en had gisteren eindelijk prijs.

0: Ефа Бала!
1: Yes! Професият, ти сби на дебет!
0: Хуемори!
1: Хуемори,
0: met
1: wie?
0: Met Geert.
1: Geert, Proficiat. 100 euro bij Bol. Wat ga je daarmee kopen?
0: Een subbord.
1: Suppen, oh!
0: We gaan...
1: Ja, zeg maar.
0: Ja, we gaan al zo tot op vakantie en elke keer als ik aan het strand zit, dan zien we dat mensen op het gemak kunnen bijkomen met zo'n subbord. Ik heb al 100 keer tegen mijn vriendin gezegd, dat zou ik ook wel graag een keer meedringen als we nog eens komen en bij deze.
1: Dus je hebt het nog nooit gedaan, zelfs...
0: Het is een verrassing, hè.
1: Je gaat je laten verrassen, groot gelijk. Ik vind dat super tof. Toevallig gisteren nog naar een vriendin gestuurd. Wanneer gaan we nog eens suppen? Je hebt daar wel evenwicht voor nodig. Heb je dat?
0: Dat zullen we dan niet. Ja,
1: ik zie je al duiken.
0: Als we
1: zullen het zien. Maar als je in het water valt, stuur dan zeker een fotootje. Dat is altijd leuk. Proficiat, het is binnen en veel plezier op het subbord, hè?
0: Dank u.

0: Iris Lomme wordt eind dit jaar 88 jaar oud. Straf, hè? En de Kreuders zijn nog altijd verliefd. Terecht. Verliefd op Chris Lomme.
1: Straks bij Nostalgie.
0: We doen niet aan rustig wakker worden. Drink nog een koffietje, nog wat cafeïne. Doe die buffalo-schoenen aan. Want we gaan hard gaan in de 90's straks op La Bouche.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja, het kan anders.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik heb zin in een fruitsla.
9: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
8: Amai, ik sla direct met een slag.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
0: Goedemorgen, het is 7:02, het nieuws met Fraukje Kaljon. De flitsmarges bij snelheidscontroles veranderen dan toch niet?
13: Inderdaad, de politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus pas een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt er een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer verkeersinstituut Vias wil die strenger, net zoals in Nederland en Frankrijk. Daar mag je maar 3-5 km per uur sneller rijden dan de maximumsnelheid. Als je in ons land geflitst wordt, krijg je een boete van €74. Opnieuw een zwaar ongeval aan het station van Leuven op het Martelarenplein. Een man van 75 is aangereden door een bus. De man kwam met zijn beide benen onder de bus terecht. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Het is ook niet de eerste keer dat op die plek een zwaar ongeval gebeurt. 2 jaar geleden stierf een vrouw van 27, ook nadat ze werd aangereden door een bus. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er dinsdagnacht een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. De drone lag vlakbij een Oekraïns vliegtuig en ook een DHL-vrachtvliegtuig botste tijdens het opstijgen met een ander onbekend project. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militairen en voor het vrachttransport naar Oekraïne. De Duitse binnenlandminister spreekt van een hybride aanval. Wie erachter zit is niet duidelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-Heverlee Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De vrouwen van OHL Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League.
1: Nostalgie weer.
13: Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
14: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
15: Met Kim.
0: Ik had goesting in zo'n dikke beat om wakker te worden. Dus zet je op de blokken van het Swingpaleis alsof we in de jaren 90 zijn. En het gewoon. Be my lover. Goedemorgen.

0: 8:07. Goedemorgen. Ik lees hier maatschappelijk nieuws in onze app. We mogen een nieuw lid verwelkomen in onze gezellige nostalgieclub. Annie Cornelis zegt, ik ben meter geworden. Het heeft wel 16 uur op zich laten wachten. Wauw, pittige bevalling. Met daar een foto bij van een mini schattig klein mensje. Dikke proficiat en welkom in de club.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Als clublid, dat is goed om al te weten, heb jij sowieso macht hier. Want al 5 weken lang mag jij meebeslissen welke songs je hoort tussen 9 en 10 uur 's morgens. Je krijgt van mij een thema en jij geeft dan de suggesties die perfect passen in de 10 van Nostalgie. Het is echt al plezant geweest. Je hebt zoveel goede ideeën. We hadden al de 10 beste kampplaten, de 10 beste Franse platen, de 10 beste platen om op te gaan fietsen. En straks na 9 uur gaan we op zoek naar de 10 van Nostalgie voor een goede apero. 10 platen die je doen snakken naar Aperol, een pintje, een cola, een mocktail. Lekkere mocktails, ook altijd goed. Of 10 plaatjes waar je dorst van krijgt. Ik wil alvast 2 suggesties doen vanmorgen. 2 songs die er volgens mij wel inpassen. En jij mag kiezen welke van de 2 het zeker moet worden na 9 uur. Gaan we bijvoorbeeld voor de ijsblokjes in jouw aperitief? Ice, ice, baby. Favoriete onderdeel van de cocktail, de ijsblokjes toch? Keet die altijd allemaal op. Of kies je liever voor zo'n goede frisse limonade met lemon tree? I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Het citroenschijfje in je cocktail. Of de ijsblokjes. Jij mag kiezen.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie.
0: Stuur nu welke song jij vindt dat er zeker in moet. Ice Ice Baby of Lemon Tree. En dan hoor je straks vanaf 9 uur in de 10 van Nostalgie welke het gehaald heeft. Whitney en Enrique hebben geen tijd voor Aperol. Die zijn met andere dingen bezig.

0: forever. Milan. Milan is de naam van het kersverse meterke van Annick. Stuur ze nog in de app. Welkom, Milan. Jij bent erelid vandaag van Nostalgie. Straks gaan we nog eens horen waar Ellen Petrie uithangt op Brussels Airport. Eerst uitstapje samen naar zee. Zandkastelen bouwen met Belinda Carlisle. Ze trekt een circle in the sand. Zometeen.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a mussel van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
6: Dat wil ik ook.
5: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso winkel.
7: Dorso, ergonomisch slapen.
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Een dramatische gitaarsolo, zoals alleen Bon Jovi dat kan. Zometeen kan je je hoge kopstem nog eens oefenen dankzij Bronski Beats.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: Op de autostrades is het vanmorgen wat rustiger. Het is bijna 7:30. Maar op Brussels Airport, des te drukker tussen alle vertrekkende en arriverende reizigers, loopt daar een knappe vrouw met een nostalgie-t-shirt. Over naar jou weer, Ellen Petrie.
2: Natalia, een prachtig blauw kleed en geweldig mooie gele rozen.
3: Ja, inderdaad. Lievelingse bloem van mijn moeder.
2: Oh, je wordt er zelfs emotioneel van. Hoe mooi is dit? Dus ja. De mama komt aan.
3: Absoluut, kan ik niet meer wachten. Ik heb geen geduld meer.
2: Oh, het is zo mooi. We gaan samen op haar wachten. En van waar komt ze?
3: Van, ze komt vanuit Moldavië. Dat is mijn moederland, ja. Okay. Ik ben daar van afkomstig, maar wel 25 jaar geleden, denk ik.
2: Ja, en is het lang geleden dat je de mama nog gezien hebt?
3: In februari.
2: Dan ben jij daar geweest.
3: Dan ben ik daar geweest, waar jubileum. Ze werd 75 dit jaar.
2: Nou, en hoe lang geleden is dat zij naar België is gekomen?
3: Ik vermoed, laatste keer was het 2 jaar geleden. Ja, dus ondertussen, ik heb gezegd, mama, je gaat niet lang meer weg tot je 80 wordt. Misschien is het laatste keer. Ik zou je hier toch heel graag willen zien. Dus.
2: Ja, maar het is van, ik zie het ook, het raakt je ook echt. Hè?
3: Oh, ik heb niemand niet meer dan mijn moeder. Allee, ik bedoel. Ja. Och, onze navelstreng is niet doorgeknipt, zal ik het zo zeggen.
2: Oh, maar zeg, en waarom komt ze dan niet naar hier?
3: Omdat ze wil ze hier niet thuis. Ja. Dat is normaal. Ze...
2: En jij blijft hier omwille van je gezin? Of
3: inderdaad. Ja. Een werk, een gezin, een kind die hier geboren was 23 jaar geleden. Dus het is absoluut onmogelijk om iets te veranderen. Vooral voor de kind. Allee, voor het kind. Want, ja.
2: En hoe lang is ze hier nu in België?
3: Een maandje.
2: En ze gaat vertroeteld worden, hè?
3: We gaan nog 1 weekje ergens naar de zee. We gaan last minute boeken, dochter en mama. Samen.
2: Ja, en wat is het eerste wat je zoiets gaat doen met haar?
3: Uitpakken, iets lekkers eten. Dan laat ik haar even rusten, want ze was vertrokken om 7:00 morgens deze ochtend. Dus wel een beetje zware reis, denk ik, voor haar. En dan zien we wel.
2: En knuffelen.
3: En knuffelen. En de kleindochter komt rond 6:30 en dan gaat de grote liefde uitkomen. Inderdaad.
2: Het wordt een fantastisch weerzien.
3: Inderdaad. Dank je wel.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Luister en je bent op vakantie.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: de allerbeste muziek om op te staan hier vanmorgen. Straks Belgische trots, Vaya con Dios. Of zoals Jan Bikaus vroeger altijd zei, Vaya con Dios. Weet je dat nog, vraag je? Goedemorgen, het is 7:30.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk te tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is dan het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. In de straat van Hormuz zijn er opnieuw explosies gemeld in de buurt van een tanker. Dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. Het is onduidelijk of daarbij het schip werd geraakt. De bemanning is wel veilig. Intussen zou Iran wel een akkoord hebben met Oman over het beheer van de zeestraat. Wat er precies in staat, is niet bekend. En toch wel opletten als je op reis gaat naar het noorden van Spanje. Want verschillende stranden daar zijn gesloten na een invasie van Portugese oorlogsschepen. Nee, Portugal voert geen oorlog in Spanje. Het is eigenlijk de naam voor speciale kwallen die tentakels tot wel 30 meter lang kunnen hebben. Die kwallen overspoelen de kust voordat het water, doordat het water nu veel warmer is. In San Sebastian bijvoorbeeld werden in 1 dag tijd 120 mensen gestoken. Het is extreem pijnlijk en het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. En ook in Frankrijk zijn daardoor verschillende stranden gesloten, onder meer in Bretagne.
0: Quizvraag van de ochtend, vrouwtje. Wat moet je doen als je zo'n kwallenbeet zou hebben?
1: Oh, ik weet het niet. Ik denk, als ik het van mijn ouders mag geloven, plassen.
0: Mispoes. Dat is dus een mythe blijkbaar. Urine is niet warm of zuur genoeg om de pijn van een kwallensteek te verminderen.
1: Oh.
0: Dus ik dacht dat ook. Dat werd toch altijd gezegd. Je moet daarop plassen. Nee, wat moet je doen? Het spoelen met zeewater, niet met kraanwater. Dat is te koud en verergert de klachten. Dus met het zeewater afspoelen. Zeker niet aan krabben. En een pincet gebruiken om de netelcellen te verwijderen, mochten die... Ja, ik weet het. Het
1: is wel pijnlijk, denk ik.
0: Maar de belangrijkste boodschap, stop met plassen op de kwallenbeten van je kinderen. Het is echt nergens voor nodig.
1: Het helpt niet.
0: Je bent gewoon voor niks aan het plassen op je kind. Maar Portugese oorlogsschepen had ik ook nog nooit van gehoord.
1: Ja, het is echt heel vies. Je moet het maar eens opzoeken, de foto's. Tentakels tot 30 meter lang, dat is echt wel heel lang.
0: Goeie waarschuwing als jij richting Spanje zou vertrekken.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
3: Het grote nostalgie reisbureau.
4: Met Kim.

0: Het is iets over 7:30 nog maar jij bent al goed wakker. Krijg dit ook alweer in de app.
1: Hoi, hoi, Ken. Wij willen op vakantie.
0: Ja, straks je laatste kans om een plekje te verzilveren in de finale van morgen voor die grote reis richting Malta. Maar volgende week dan doen we het net iets anders hier in ons reisbureau. En dat vertel ik jou straks. Allee, vertellen? Ik heb er eigenlijk een lied over geschreven.
2: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
5: Amai, zo warm.
4: Of te koud.
5: Amai, zo koud.
4: Of te nat.
5: Amai, zo nat.
4: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
5: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
4: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
5: Amai, dat voorspelt veel goed.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Die tweede hittegolf gaat dit ook over je twee benen, bijvoorbeeld die aan elkaar plakken van het zweet. Let's stick together.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Goedemorgen, de voorbije vier weken waren al zo plezant met jou. Jij kon trips winnen hier in ons reisbureau. We stuurden jou naar Rome, Vietnam, Parijs, het Zeetje. Over heel de wereld eigenlijk. En volgende week doen we een speciale, want dan is het hier trakteerweek. Tijdens onze laatste week van het reisbureau is elke reis die je wint, eentje die je wint voor iemand anders. Jij geeft die dus cadeau aan iemand anders. Ik ben er zeker van dat je wel iemand kent die je wilt trakteren. Misschien je ouders, omdat die net een paar weken op je kinderen hebben gelet in de vakantie. Of vrienden van jou hebben net een huis gekocht, hebben zelf geen geld om op reis te gaan. Je hebt collega's die de hele zomer zijn blijven doorwerken en het werk hebben rechtgehouden en zo wel een tripje kunnen gebruiken. Zoveel mensen waar je aan denkt. En de prijzen uit de reiskaart dus volgende week. Wat zit daar zoal in? Een weekendje aan zee of weg met de camper. Maar ook de grote reis hier in de ochtend, die volgende week richting de Noorse Fjorden gaat. Dat is allemaal voor iemand anders te winnen. Want het is grote trakteerweek op Nostalgie. En ik dacht, ja, we are music. Hoe kan ik het beter nog eens proberen uitleggen aan jou dan met een lied? Gisteren heb ik een tekst verzonnen. En mijn goede vriend Chat van ChatGPT, die zingt het voor vanmorgen voor jou. Trakteerweek op Nostalgie.

Voilà. Als je aan iemand denkt die je graag ziet en wil trakteren op een tripje, kan je dat nu al laten weten in de Nostalgie-app of op onze Instagram. En wie weet, wint die volgende week dankzij jou.

trakteren bij Nostalgie elke dag al op de allerbeste hit, zoals Jasmin, Porselein. Maar in de zomer trakteren we dus ook op reizen. Dat is echt een plezant gevoel, iemand een reiscadeau doen. Volgende week kan je dat gevoel ook ervaren tijdens Trakteerweek dus. Marijn stuurt bijvoorbeeld al, mijn zoon en zijn vriendin verdienen een reisje cadeau. Hij is net zijn eigen zaak begonnen, zij is net afgestudeerd. Ja, dan heb je inderdaad zelf vaak geen geld om op reis te gaan, dus zou het zoveel deugd doen. Volgende week zeker meespelen met Trakteerweek Marijn. Die reis naar Malta, straks na 8 uur, die win je voor jezelf nog. En het is je laatste kans om morgen de finale mee te spelen.

0: If You Let Me Stay. Ja, blijf vooral hangen tot na 8 uur.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Want Bryan Adams komt eraan. Je loopt recht richting een reis voor twee naar het eiland Malta. Laatste kans om mee te spelen. Stuur nu al maar Ik Wil Op Vakantie in de Nostalgie-app.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Goedemorgen, het is 7:58, het nieuws met Fraukje Kaljon. In Antwerpen is de Pride begonnen.
4: Ja, gisteravond is het feest van de LGBTQ+gemeenschap officieel op gang getrapt. En die Pride is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk tonen. Ook zo'n 12% kreeg al te maken met fysiek geweld. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is dan het hoogtepunt met de Pride Parade. De politie blijft op autosnelwegen pas vanaf 129 km per uur flitsen. Je krijgt dus een boete als je 9 km per uur of meer sneller rijdt dan de maximumsnelheid. Dat schrijft het Nieuwsblad. Op alle andere wegen geldt een marge van 6 km per uur. In een zone 30 word je dus pas geflitst vanaf 37 km per uur. Nochtans komt er veel kritiek op die ruime marges. Onder meer verkeersinstituut Vias wil die strenger. Net zoals in Nederland en Frankrijk, daar mag je maar 3 tot 5 km per uur sneller rijden. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij ingetrokken, maar onder meer de Europese Voetbalfederatie UEFA eiste zijn ontslag. Maart kwam er dus niet. In de Champions League voetbal voor vrouwen staat Oud-Heverlee Leuven in de tweede voorronde. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De vrouwen van OHA Leuven nemen het zaterdag op tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Als ze die wedstrijd winnen, mogen ze naar de laatste voorronde van de Champions League.
1: Nostalgie weer.
4: Wisselend bewolkt vandaag, maar blijft wel droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft ook zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Kim.
0: Ik ben content dat je vandaag weer lid bent van de gezelligste club hier. Bryan Adams, Janet Jackson en ook Adele zitten al klaar in het clublokaal met een tasje koffie. Goedemorgen.

0: Zet het op een blaadje. Als jij vanmorgen niet meespeelt, dan ga je morgen opstaan en denken... Woeps, nou, waarom ben ik dat vergeten?
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Want je hoeft echt niet veel te doen eigenlijk, hè, om een reis te winnen op onze kosten dankzij Reizenlauwers. Gewoon straks meezingen met de Nostalgie-hits in Stop de Bandronde. Iets wat je sowieso al vanuit je auto elke ochtend doet. Morgenochtend is de grote finale hier live in de studio in Antwerpen met de twee kandidaten met de hoogste score van de week. Iemand gaat dus morgen naar huis met een reis voor twee richting Malta. Een eilandengroep in het zuiden van Europa, dat is in de Middellandse Zee. Dus zoek maar eens foto's op, dat is helderblauw water, kliffen om op te wandelen en de hoofdstad Valletta, die erkend is als UNESCO-werelderfgoed. Tim die speelt morgen al zeker mee, want die had de straffe prestatie van 10 fragmenten, het maximum. Voorlopig speelt hij de finale tegen Anne.

Alice, zij had maandag 3 juiste opgaves. Dus als jij denkt, ik kan beter dan 3 en ik wil naar Malta, dan stuur je een voicebericht in onze app van Nostalgie, waarin je enthousiast roept, ik wil op vakantie, het is nodig. En dan speel je straks dus misschien mee voor die reis naar Malta voor 2. Veel succes!

0: Bijna 7:15. Straks spelen we Stop de Bandronde. Misschien wel met jou. Eerst richting het land dat net boven Malta ligt. Italië met Eros Ramazzotti.
1: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister

0: zelfs die.
1: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg. Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, Imoweb!
3: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: Mijn hartslag is nog verhoogd door vorige week vrijdag. Dat was toen echt een extreem spannende finale. Christophe won uiteindelijk
1: het grote nostalgie reisbureau.
0: Hij won met de bibber de reis richting Vietnam en Cambodja. Morgenochtend spelen twee lieve luisteraars voor een reis richting Malta dankzij Reizelauwers. Tim doet al zeker mee, hij staat bovenaan het klassement. Maar speelt hij misschien tegen Nathalie uit Gerardsbergen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Waarom heb je nood aan een reis naar Malta?
2: Goh, ik heb dit jaar eigenlijk geen vakantie gepland. Ik neem elke week een lang weekend, omdat mijn baan in een sector zit die momenteel heel erg druk heeft. Dus ik ben er wel aan toe, ja.
0: Welke sector zit je man misschien?
2: Ah, in airco.
0: Airco's, ja. Iedereen heeft dat nodig nu, hè, Nathalie?
2: Ja, voilà, iedereen heeft er nood aan nu. Dus dat is wel druk, ja.
0: Daar denk je niet aan, hè, dat er ook gewoon mensen in werken die dan zelf geen tijd meer hebben omdat ze iedereen verkoeling moeten geven. Ja. Oh. Kijk, je zou het zo hard kunnen gebruiken. Ik gun het jou, maar jij moet voorbij ons Annelies geraken. Zij had 3 juiste antwoorden maandag. Dus als jij als jij aan 4 komt, dan kom jij morgen de finale spelen.
2: Oké, super. Ik ga mijn best doen.
0: Spannend, hè. Je weet intussen hoe het gaat. Als de hit stopt, vul jij het woord aan en we blijven doorgaan zolang je juist antwoordt. Nathalie, veel succes.
2: Ja.
0: Hier gaan we.
2: Dankjewel. Ja. Fire.
0: Is juist.
2: Wife.
0: Ook juist. We gaan naar de derde.
2: World?
0: Je twijfelt?
2: Ja, ik twijfel.
0: Het is juist. Als je de volgende ook goed hebt, Nathalie, speel jij de finale morgen.
2: Oké.
0: Hier gaan we.
2: Ja. Oh, nee, ik weet het niet.
0: Allee.
2: Ik heb geen flauw idee. Nee.
0: Talking sweet and looking fine was het. Oh.
2: Oh, oh, heel erg.
0: Oh, Nathalie. Nee.
2: Ja, jammer. Niets aan te doen.
0: Oh, niks aan te doen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Er zit nog van alles in de reiskar ook weer vandaag. Dat je misschien kan winnen.
2: All right, dat is goed.
0: Namens de natie ook bedankt om ons te verfrissen. Kan je dat doorgeven aan je man, alsjeblieft?
2: Ik ga dat doorgeven aan mijn man. Dat is goed.
0: Fijne dag nog, bye.
2: Ja, dankjewel.

0: Juzeg, net niet voor ons Nathalie. Annelies is al wel aan het juichen zijn, want zij speelt dus morgen de finale voor de reis naar Malta. Dus ik kan wel al beginnen nadenken, vrouwtje, over een heel groot dilemma. Welke van mijn twee dochters neem ik mee op reis?
1: Oei.
0: Begin daar maar eens aan. Goedemorgen, het is 8:30.
2: Goedemorgen. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat meldt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Ook als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. Opletten als je vaak koopt bij webwinkelbol.com. Hackers hebben een cyberaanval uitgevoerd op het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Het gaat om een groot datalek waarbij mogelijk klantgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer zijn gestolen. Als je regelmatig bij Bol bestelt, ben je best extra alert voor fraude of phishing. En Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat er precies in staat is niet bekend, maar het betekent niet dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de Verenigde Staten ingaan op alle eisen van Iran. Wisselend bewolkt vandaag, maar blijft droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden en het weekend blijft ook zonnig en het wordt ook wat warmer dan.
0: Ik vind dit echt veel aangenamere temperaturen dan zo die 30 graden. Dus...
2: ja, ik ook. Ik ben fan.
0: Goed geregeld, vrouwtje.
3: De warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
4: Het grote Nostalgie Reisbureau.
5: Met Kim.
0: Dit is echt ideaal weer voor een terrasje met een aperitief. Dus straks vanaf 9 uur gaan we de Apero Top 10 draaien. Door jou gekozen. Dus jouw ideeën zijn nu al welkom. Could it be magic?

0: donderdagochtend. En ook vandaag rijdt die reiskar rond op je radio met reisjes. Allerlei smaken in de aanbieding voor ieder wat wils. En vandaag zitten er extra bolletjes bovenop. Zo, ken je die gekleurde bolletjes, zo die extra topping. Met een extra prijs in de reiskar. Het is een prijs in de lucht die je deze voormiddag al kan winnen bij ons, Alexandra. Ik vertel je straks alles over, na Black Eyed Peas.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Het grote Nostalgie Reisbureau.

Het grote nostalgie-reisbureau is nog een dikke week geopend tot volgende vrijdag. En straks vanaf 10 uur rijdt de reiskar weer rond op je radio met Alexandra als het reisboerinneke. En ze heeft vandaag iets speciaals in haar toonbank liggen. Als jij houdt van dit geluid... Herken je het al? Alexandra heeft 2 ballonvaarten in de reiskar zitten vandaag voor 2 personen. En dat is niet in zomaar een ballon, maar wel in de grootste luchtballon ter wereld. Die is volgend weekend in ons land, op 16 augustus, komt die naar de ballonhappening in Sint-Truiden. En daar komen allemaal luchtballonnen samen om dan samen op te stijgen. Je ziet het al voor jou, dat is zo het vakantiegevoel, hè, dat al die luchtballonnetjes je in de lucht kan spotten. De grootste ballon tussen al die ballonnen, daar kan jij onder in het mandje hangen en gewoon genieten van het uitzicht. Dus, wat moet je daarvoor doen? Zoals altijd, goed luisteren. En dan zal de reiskar passeren. Die klinkt zo. Een geluid dat je intussen kent. Als je die hoort passeren straks bij Alexandra, dan stuur je reiskar. En wie weet bellen we jou dan op. En vlieg jij over een dikke week ergens boven Sint-Truiden in de grootste luchtballon ter wereld.

Bijna 9 uur. Dirk vraagt hier in de Nostalgie-app: wat is het thema straks in de team van Nostalgie? Wel, het is volledig aangepast aan de tweede hittegolf waar we volop in zitten. Want wat is er zo fijn om te doen als het terrasjes weer is? Aperitieven. Apero top 10. Straks. We varen richting een eiland, drinken daar een aperitiefje met happekes. Op dit uur misschien eerder een mocktail, zou ik voorstellen. Of een Irish coffee. Maar ik heb al iets te veel koffie op. Denk ik. De beste muziek tijdens jouw aperitiefmoment. Daar gaan we naar op zoek. Dus denk al eens na over songs die gaan over jouw favoriete drankje. Of die je gewoon de ideale vibe vindt voor tijdens het aperitiefje. Wat moet straks zeker passeren op Nostalgie? Jij beslist over de muziek, hè? Dus laat maar komen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een muzikaal aperitiefje in de 10 van Nostalgie straks. We beginnen met een cocktail met sinaasappelsap, cranberry sap en vodka. Een seks on the beach dus, hè. Een ideetje van Jens uit Mechelen. Je hoort het zometeen na het nieuws van 9.
2: Dorso. Ergonomisch slapen. Nostalgie.
1: Want het is 3 voor 9. Goedemorgen. Het nieuws met Fraukje Kallion. De regering grijpt in tegen online haat.
3: Ja, de federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. En influencers hebben een groot bereik en kunnen daarbij jongeren beter helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort ook de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. In Antwerpen is de Pride gisteravond officieel op gang getrapt met een openingsfeest voor de LGBTQ+ gemeenschap. En dat is nog altijd nodig, blijkt uit een bevraging van VTM Nieuws. Want 3 op de 4 LGBTQ'ers voelt zich minder aanvaard dan 5 jaar geleden. En meer dan de helft durft hun seksuele voorkeur of genderidentiteit niet altijd openlijk tonen. Nog tot en met zondag kleurt de stad in regenboogkleuren. Zaterdag is dan het hoogtepunt met de jaarlijkse Pride-parade. Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Wat er precies in staat is niet bekend, maar het betekent niet dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de Verenigde Staten ingaan op alle eisen van Iran. En Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat is bevestigd na een spoedoverleg in Marokko. De hele FIFA-top blijft Infantino steunen, ondanks de toenemende druk. Infantino ligt al een tijdje onder vuur omdat hij de aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan privé-investeerders. Dat plan heeft hij nu ingetrokken. Onder meer de Europese Voetbalfederatie eiste toch zijn ontslag. Maar het komt er dus niet.
0: Nostalgie weer.
3: Wisselend bewolkt vandaag, maar het blijft droog en het wordt ook wat frisser met maxima tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Het weekend blijft ook zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Wat is jouw favoriete aperitiefje, Fraukje?
3: Ik vind een goede strawberry daiquiri wel eens lekker.
1: Oh, met veel ijsblokjes.
3: Ja, en heel veel aardbeien.
1: Verfrissend.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
2: Met Kim.
1: We liggen aan de zee op zo'n strandstoel met een knaloranje cocktail in de hand. Namelijk een Sex on the Beach. Jouw nummer 10 vanmorgen in de 10 van Nostalgie.

0: In Bredene hebben ze vanwege dit een duin gesloten op het Naakstrand. Ja, het is geen cocktail inderdaad.
1: De team van Nostalgie.
0: Sex on the beach, ook een lekkere cocktail. Want dat is het thema van vanmorgen in de team van Nostalgie. Apero met happekes en drankjes. De kaasblokjes zijn...

0: En Thomas, die bestelt voor jou 2 pintjes. Spaans, met wat haar op. Een suggestie van Peter en Ruben. De zomerhit van 2010.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

Pavon. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel.

0: yellow lemon tree. We maken samen de ideale playlist voor jouw aperitief straks. Het is al weken terrasjes weer. Geniet de keihard. Fool's Garden zorgt voor het citroenschijfje in je mocktail. En straks op 6 in de Apro Top 10. Een ideetje van onder andere Ellen. Zij stuurde Katy Perry, die iets te wild ging vorige vrijdag met shotjes. Last Friday, Friday Night Fever komt er zo aan.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt, of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: De 10 van Nostalgie. Nummer 6.

0: En dan moet je op het juiste moment tequila mee roepen. Het is daar bijna, hou je klaar. Tequila!
1: Het team van Nostalgie.
0: Bijna 70 jaar oud, dat nummer, maar het blijft echt schitterend. Dankjewel om daaraan te denken voor onze Apero Top 10 van morgen. Liever geen tequila misschien, het is nog maar 20 over 9, veel te vroeg in de ochtend. Maar tegenwoordig heb je veel lekkere mocktails, zoals een Virgin Mojito of zo zelfgemaakte sapjes. En wat altijd nodig is, als kerst op de taart in jouw aperitief, zijn ijsblokjes in de drank. Martin, Lieve en Kurt kozen onder andere vanmorgen al mee voor die verfrissing. De ijsblokjes worden u geserveerd vanmorgen door Vanilla Ice. Ice, ice, baby.
1: De

0: plaat die voor mij zeker in de Nostalgie Apro top 10 moet komen is Pink met Raise Your Glass. Waarom? Gewoon omdat als je aan het aperitief bent, dan wil je dat toch doen samen met vrienden, met mensen die samen met jou een goed glas willen drinken. En dan zeg je gewoon tegen iedereen, de goede santé.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Goede santé.

0: Zo goed gezegd van de jury. Santé voor de levensgenieters. Pink in de Apero top 10. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel muziek er over drankjes bestaat als je er zo over begint na te denken. Isabel dacht nog aan deze. Bacardi Lemon, ook een aperitiefje. Iemand anders stuurde deze door. Drink rode wijn, dan vergeet je al je zorgen. Drink rode wijn, ook een favoriete aperitief van velen. Maar er bestaat een andere song over rode wijn. En die is veel vaker hier binnengekomen in de Nostalgie-app. Dan ook een verdiende plaats nummer 2 vandaag in de 10 van Nostalgie. Wie zou het zijn? Het is met een reggae-vibe en het gaat over rode wijn. Je weet het vast al, het is Yuppie 40 Red Red Wine.
1: De 10 van Nostalgie.

0: ergens op een terrasje met de zon op je smoel en een rood wijntje erbij.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Het is plezierig aperitieven met jou vanmorgen. Het is zelfs nog geen 10 uur, al een rode wijn in de hand. En het drankje van Jan uit Capelle, dat is ook een lekkere. Goedemorgen, dag Jan.
2: Goedemorgen, team.
0: Wat is jouw favoriete apero?
2: Ik denk dat dat toch nog gewoon een duveltje was, hè.
0: Een duveltje? Ah, je bent meer een bierdrinker dan.
2: Ja.
0: Ja, ik ga eerlijk zijn, Jan, ik heb het niet zo voor bieren. Ik heb liever zo een goeie sappeke, een mocktail of mojito, virgin mojito ook. Zo. Tegenwoordig hebben ze heel veel lekkere niet-alcoholische cocktails ook, hè?
2: Absoluut, absoluut. En die smaken ook goed.
0: Ja, hè? En welke happeke mag daarbij, nu we toch bezig zijn?
2: Ik gok Doritos in de oven, met zo'n goeie diepsaus erover en kaas.
0: Oh, ja. Doriet. Oh, en daar een guacamole bij, zelfgemaakte. Amai.
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Dat is fantastisch.
0: Ik voel hem helemaal, Jan. Het muzikale apparootje waar jij aan dacht. En heel veel luisteraars met jou. Wat is de nummer 1 vandaag?
2: Rupert Holmes met Escape.
0: De Pina Colada song. Een Pina Colada. Ook een lekkere cocktail. Wat staat er nog op de planning deze zomer? Heb je nog reisjes gepland?
2: Reisjes. We hopen mogelijk nog naar de Giants in Athene te gaan. Zien.
0: Ah, naar het basket of
2: wat?
0: Ma, oké. Okay.
2: Ja. Dat zou heel leuk zijn, maar dat moeten we nog zien. En voor de rest zit de verlof er eigenlijk al op. Dus,
0: je bent al op reis geweest. Ja. Wel, ja, dankzij jouw suggestie win je hier een bon van €50 bij Smartfoto, waarmee je al je vakantiefoto's kan afprinten en dus kan blijven nagenieten van je reisje.
2: Ah, super. Dat komt goed van pas.
0: Met heel veel plezier. Santé op de Pina Colada. En vele groetjes aan iedereen die je vandaag nog ziet in de Nostalgie Club. Salut, hè.
2: Absoluut, bedankt. Bye.

0: De enige mogelijke nummer 1 in onze Apro Top 10 van morgen. De Pina Colada Song. Na al die drankjes zo vroeg in de ochtend kunnen we misschien wel wat cleansing gebruiken. Straks hoor je Rehab van Amy Winehouse.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De 10 van Nostalgie.
14: Met Kim.

Dankjewel voor alweer al die goede ideeën het voorbije uur. Morgen wordt het thema Pride, want de Pride in Antwerpen is volop bezig. Het feest van de liefde en ook een statement om duidelijk te maken dat je mag zijn wie je wil zijn, verliefd mag zijn op wie je verliefd bent. Want helaas is dat nog altijd nodig. Is de verdraagzaamheid soms wat zoek. Dus morgen gaan we op zoek naar de 10 beste Pride anthems. Van iconen die de boodschap van gelijke rechten steunen, tot de songs die gaan over jezelf kunnen zijn. Als je al ideeën hebt, stuur ze maar voor de 10 van Nostalgie. Morgen over de Pride.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Michael Jackson neemt me de woorden uit de mond. Wanna be star in something? Straks een nieuwe reis rond de wereld.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
1: Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met Frankje Caillon. De regering heeft de aanvragen voor een leefloon blijkbaar onderschat.
4: Ja, meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan. Sinds begin dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Het waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben, is niet duidelijk. De federale regering gaat influencers inzetten tegen online haat. Ze leren jongeren hoe ze cyberhaat beter kunnen melden. Dat zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders. Online haat is een groot probleem, maar vaak melden jongeren dat niet. Influencers hebben een groot bereik en kunnen jongeren daarbij beter helpen. Als je gepest wordt of te maken krijgt met online haat, kan je binnenkort ook de identiteit van je belager opvragen bij telecombedrijven. En Italië kondigt code rood voor de hitte af voor alle 27 grote steden. Het gaat onder meer om Milaan, Venetië, Napels en Rome. Het is intussen al de 4e hittegolf in Italië en de temperaturen liepen de afgelopen dagen opnieuw op richting de 40 graden. De regering raadt mensen aan zoveel mogelijk binnen te blijven en minstens 1,5 liter water per dag te drinken.
1: 40 graden, dat is echt verschrikkelijk warm, hè?
4: Ja.
1: Het hoort hittegolf. Ik heb het nog nooit zoveel gehoord in mijn leven, denk ik, als in de zomer van 2026.
0: Nostalgie weer.
4: Maar goed, bij ons is het gelukkig wat minder warm. Maximaal tot 24 graden. Het is ook bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en het wordt terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. Maar zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
5: Met Alexandra.
1: Tijd voor weer een mini-trip zometeen. Waar gaan we de komende 4 uur belanden? Het dartspijltje gaat het ons vertellen over enkele minuten. Eerst Hanson en Michael Jackson. Een goeiemorgen. Ja.

0: Where's the Love, vlak voor mij. Ze staat hier voor mij. De bloem van nostalgie, Kim Mylaert.
1: Reis rond de wereld.
2: Een brokje liefde voor jou.
0: Oh. Een brokje?
2: Een brok. Een dikke brok.
0: Een dikke brok. Goedemorgen, Kim.
2: Goedemorgen.
0: Het is alweer donderdag voormiddag.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, het vliegt voorbij en onze reis rond de wereld die gaat natuurlijk verder hier bij Nostalgie.
2: Die wereldkaart, elke keer ik er naar kijk, denk ik, er is nog zoveel te ontdekken. Er is zoveel in de wereld.
0: Maar gigantisch veel, gigantisch veel. We hebben nog maar zo weinig gezien.
2: Dus vandaag ga ik gewoon mijn arm laten zwieren en we zien wel waar we uitkomen. Op het gevoel, met het pijltje.
0: Op het gevoel, met het pijltje. Gevoel, ja. Allee, go!
2: Gevoel, oh!
0: Waar is dat?
2: Rechts van Afrika. Ik ben niet goed in oosten en west. Sorry. Rechts. Ja. Madagaskar zitten we.
0: Ah, Madagaskar. Dat is aan de Indische Oceaan, hè? Of in de Indische Oceaan. Dat is een eiland.
2: Ja, ja, dat is het is in de Indische.
0: Indische Oceaan. Ja. Oké, okay, heel benieuwd. Ik ken alleen Madagaskar uit die animatiefilm.
2: De film, goede film wel.
0: Ja, goede film. Over dieren uit de zoo die daar plotseling moeten gaan leven, dacht ik. En daar proberen te overleven.
2: Dus ik denk veel beestjes, vermoed ik dan. Hè? Maar ja. Ik ken er ook niets van oprecht.
0: En veel speciale beestjes, denk ik ook, die je nergens anders in de wereld ziet of zo. Dus ja, ik denk dat heel veel luisteraars dat ook gezien hebben als ze daar waren. Dus laat maar weten al jullie toffe verhalen over Madagaskar in de Nostalgie-app. En ik dacht altijd dat Xanadu, dat het een verzonnen plek was. Maar blijkbaar niet, was oorspronkelijk de naam voor Chengdu. En dat was een zomerhoofdstad in Mongolië. Eeuwen geleden. Maar kijk, tot zover onze lesgeschiedenis.

0: Madagaskar, dat is onze bestemming. Tot 2 uur met onze reis rond de wereld. Natuur, het zijn unieke dieren blijkbaar daar. Stranden, cultuur, muziek. En ook de grootste producent ter wereld van vanille. En vanille, dat gebruiken we toch vaak. Ook heel lekker, vanille-ijs. Ik wil ook al even meegeven dat de reiskar deze voormiddag 2 keer passeert met een heel bijzondere prijs. Het heeft hiermee te maken. Je hebt het misschien al gehoord bij Kim, met een luchtballon, inderdaad. Maar die verhalen over Madagaskar, laat die ook maar komen. Hè?
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, Imoweb! Het grote nostalgie

Ondertussen al meer dan 4 miljard streams op Spotify. Dat is heel veel voor deze Louis Capaldi. Reis rond de wereld met ook een reiskar die deze voormiddag 2 keer voorbij zal komen. Al in dit uur gaat het gebeuren. Met als prijs een ballonvaart met de grootste luchtballon ter wereld. Dat is een mand waarin 32 mensen kunnen. Dat is spectaculair groot. En als je het wint, dan gebeurt het allemaal op zondag 16 augustus op de ballonvaart happening van Sint-Truiden. Daar mag jij dan mee de lucht in. Het is een complete ervaring met een glaasje en al erbij. En natuurlijk mag je ook nog iemand meenemen. Je hoeft dat niet alleen te doen. Dus hou de reiskar in de gaten. Die gaat 2 keer passeren en ook al in dit uur. En wie weet hang je binnenkort dan in die hoogste luchtballon ter wereld. En ondertussen zijn we ook op zoek naar verhalen van Madagaskar. De hoofdstad is Antananarivo. Antananarivo, maar de inwoners die korten dat af. Ze zeggen gewoon Tana. Ze spreken er Malagassisch, maar ook Frans. Dat is meegenomen als je er bent. En je hebt er beroemde baobabbomen, regenwouden en prachtige stranden. Dit is Golden Earring.

0: het is Pride Week in Antwerpen. Daar gaan ze dat zeker voelen vanavond. The Rhythm of the Night. Madagaskar, daar zijn we beland. In onze reis rond de wereld. En Dirk stuurt, als je ooit naar Madagaskar gaat, moet je echt naar Tsingy de Bemaraha. Ik stond daar met open mond, duizenden messcherpe rotsen, diepe kloven en ook hangbruggen. Het leek echt alsof ik op een andere planeet terechtgekomen was. Zo'n plek vergeet je nooit weer. Het is trouwens ook UNESCO Werelderfgoed. Dankjewel, Dirk. Extra alert blijven. De reiskar kan ook dit uur opduiken met daarin een ballonvaart in de grootste luchtballon van de wereld. Zometeen Jerry Rafferty.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote nostalgiereisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
3: Amai, zo warm.
2: Of te koud.
3: Amai, zo koud.
2: Of te nat.
3: Amai, zo nat.
2: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
3: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
2: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
3: Amai, dat voorspelt veel goeds.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Alexandra.

Nee, nee, get into de grootste luchtballon ter wereld. Want dat is de prijs die hier zo meteen de deur uitgaat bij Nostalgie. De reiskaart is gepasseerd. Heel veel berichtjes binnengekomen in de app van mensen die dat echt wel eens willen doen. In zo'n supergrote luchtballon zitten. Ik heb het ook nog niet gedaan. Wel in de gewone luchtballon, maar ik denk dat dat spectaculair moet zijn. In ieder geval, ik ga hem nu weggeven en we gaan proberen om iemand op te bellen. Een van de vele luisteraars die reiskaart hebben gestuurd in de app.

0: ben benieuwd. Duurt wel lang. Hallo?
1: Ja.
0: Ah, met wie spreek ik?
1: Met Wim van der Stokt.
0: Dag Wim, wat heb jij gestuurd in de Nostalgie-app?
1: Ijskar.
0: Ijskar? Ik denk dat er ijskar was, maar dat is ook... Hey Wim, proficiat. Het is binnen de buit.
1: Dank je wel.
0: Ja, de grootste luchtballon ter wereld. Heb je die al eens ooit gezien op foto of zo? Dat is echt fenomenaal, hè?
1: Nee, dat heb ik nog niet gezien.
0: Dat is een mand waarin 32 mensen kunnen. En jij zal daarbij zijn, samen met nog iemand anders. Wie ga je meenemen?
1: Hey, mijn vriendin.
0: Oh, dat is fantastisch, met z'n tweetjes. Je krijgt een glaasje en alles, dus ik denk dat dat echt wel een feestje wordt. Hoog in de lucht. Noteren dat het op zondag 16 augustus is op de ballonvaarthappening in Sint-Truiden. Dat gaat lukken voor jou, Wim?
1: Ja, dat gaat zeker lukken. Okay. Geen probleem.
0: Oké, okay. We zitten in een kapsalon, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ik mag hopen dat Nostalgie daarop staat.
1: Nostalgie staat hier dagelijks in het salon.
0: Ah, voilà. Bij Kapsalon Wim, dan mogen we ook een beetje reclame maken, hè?
1: Ja, dat mag. In Liedekerk en Opperstraat 120.
0: Voilà, hè. Het complete visitekaartje is daarbij uitgedeeld. Hey Wim, dikke proficiat. Veel plezier op 16 augustus in de grootste luchtballon ter wereld. Drink er al maar een glaasje op.
1: Ja, goed. Dat gaan we zeker doen.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: 25 jaar geleden, ze was toen amper 20, Alicia Keys. In één klap op de wereldkaart met deze Fallen. En het feest dit jaar met een speciale 25th anniversary editie. Van haar debuutalbum Songs in A Minor heb ik destijds ook nog gekocht. Blijft een fantastisch mooi nummer.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Deze komt er inderdaad aan na het nieuws. Nick Kamen uit 1990. I Promised Myself.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Nostalgie. Ja, het is een verrassing voor ons allebei, vrouwtje. Want het nieuws is er al inderdaad. Het nieuws van ondertussen bijna 11:03. En ik ga even checken waarmee je begint. 125 kinderen moeten vroegtijdig hun zomerkamp verlaten, blijkbaar.
3: Ja, klopt. Een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Dat schrijft Haarlem. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voor te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Zij komen vandaag naar huis. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verliezen vraagt een leefloon aan. Sinds het begin dit jaar krijgen meer dan 99.000 mensen geen uitkering meer. 44% daarvan kreeg intussen wel een leefloon. Het waren ruim 43.600 mensen. Dat zoveel mensen een leefloon zouden aanvragen had de federale regering niet verwacht. Die dacht dat slechts 1 op de 3 dat zou doen. In totaal zullen zo'n 180.000 mensen hun uitkering verliezen. Hoeveel mensen intussen een job hebben is niet duidelijk. En in de kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een omheining rond de Spanjaardtuin bij het Naaktstrand. De politie heeft er dit jaar al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor seksuele handelingen in de duinen. De burgemeester van Bredene is dat beu. En de duinen zijn een beschermd natuurgebied en daar mag je dus niet komen. De omheining dient dus ook om de natuur en duinen te herstellen.
1: Nostalgie weer.
3: Het is ook bewolkt, maar het blijft droog en het is ook minder warm met maximaal tot 24 graden. Morgen zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer. Zaterdag liggen de temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
4: Met Alexandra.

ontdekking in Madagaskar, een groot eiland, het vierde grootste eiland ter wereld. Ik heb het ook ontdekt hier op de wereldkaart. Ik wist niet dat het zo groot is. Het is blijkbaar ook een Instagram-land. Veel mensen trekken er naartoe voor iconische foto's van bijvoorbeeld de Baobab Avenue bij zonsondergang. Dat is een laan met reusachtige baobabbomen van soms meer dan 800 jaar oud. Of de Tsingy, waar ik het in het vorige uur al over had. Tsingy de Bemaraha National Park, een van de meest spectaculaire landschappen ter wereld. En er zijn ook heel veel speciale dieren die je nergens anders ziet, zoals lemuren die dan heel nieuwsgierig zijn en dichterbij komen. Ik heb het even moeten googlen. Ja, dat zijn zoogdieren. Die behoren tot de primaten. Ze lijken een beetje op apen, maar het zijn er geen. En ook paradijselijke stranden natuurlijk op Madagaskar, zoals Nosy Be. In ieder geval, jouw reisverhalen zijn welkom in de nostalgie. Ik heb een heel tof bericht gekregen van Esther. Ik ga straks eens proberen om met haar te bellen. Maar ook spectaculair natuurlijk is die ballonvaart met de grootste luchtballon ter wereld. Met een mand waarin 32 mensen kunnen. Wim heeft daar al een plaats in op 16 augustus. Tijdens de ballonvaart daar, de ballonvaart happening van Sint-Truiden. Een complete ervaring met een glaasje erbij. En voor Sam zou dat nodig zijn als hij zou winnen, want hij stuurt in de app. Als ik die laatste win, dan ga ik wel samen met die van ons het in mijn broek doen. Ik vlieg nooit en zij heeft hoogtevrees. Jullie zijn een ideaal combo, denk ik. Tof koppel. In ieder geval, als je wint, Sam, dat glaasje, dat gaat het hem doen, hè. Dat gaat het ervan afhelpen. Het is een unieke ervaring zo in een supergrote luchtballon. Het is de grootste luchtballon ter wereld. En jij kan het winnen als de reiskaart passeert. Ook dit uur weer.

de voorbeeldperis deze zomer. Ze geeft veel optredens en de mensen omarmen haar. En dat doet haar duidelijk deugd. Ze kan het gebruiken. Madagaskar, onze bestemming in reis rond de wereld. Het zal ook wel heel tof zijn om daar een ballonvaart te doen. Zo mooi dat het er is. En dankzij de reiskar hang jij misschien binnenkort in de grootste luchtballon ter wereld. Dus zeker blijven luisteren. Die reiskar gaat passeren. Gisteren namiddag zaten we trouwens nog in de Verenigde Staten met onze reis rond de wereld. Nu even terug zometeen met Bruce Springsteen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Daarom ben jij er natuurlijk ook bij weer vandaag hier bij Nostalgie. De Doobie Brothers, Listen to the Music. En de reiskar is inderdaad weer gepasseerd met die fantastische prijs. Je kan meevliegen met de grootste luchtballon ter wereld waar 32 mensen in kunnen. En jij samen met iemand anders kan er dan ook nog bij. Glaasje drinken en zo. En genieten van het fenomenale uitzicht. Ik ben benieuwd waar we gaan terechtkomen. Ik ga nu iemand opbellen.
1: Hallo, met Evie.
0: Dag Evie, goedemorgen. Hoe is het?
1: Goedemorgen, heel goed.
0: Ja, ik denk zo meteen nog beter. Wat heb jij gestuurd?
1: Ik heb reiskar gestuurd.
0: Reiskar. Het is geen reiskar, maar het is de luchtballon, de grootste luchtballon ter wereld. Evie, heb jij ooit het al eens gedaan met een luchtballon meegevlogen?
1: Nee, nog nooit. Ik heb het alleen nog maar van ver eens bekeken, maar ik dacht gewoon een YOLO-momentje, we gaan het doen. We gaan het proberen.
0: Perfect, er gewoon voor gaan. Ik kan je zeggen, ik heb het al een paar keer gedaan, het is spectaculair. Het is, je zit zo hoog, of je hangt zo hoog, het is daar muisstil en je hoort ook alles wat er beneden gezegd wordt of dieren die geluiden maken. Het is echt prachtig om te doen.
1: Ja, in een kleine wereld beneden, denk ik. Hè, zo.
0: Ja, zeker en vast.
1: Even heel... Ja.
0: Misschien dat er in dit geval wel een beetje lawaai zal zijn, want je zit natuurlijk met z'n 32 in zo'n luchtballon. Maar dat kan ook heel speciaal worden, hè?
1: Ja, maar dan kan ik het delen met anderen. Ja. Dat is altijd wel leuk.
0: En wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn partner.
0: Ja, je moet altijd zeggen, mijn partner niet. Ik denk mijn partner, tenzij dat hij hoogtevrees heeft natuurlijk, hè?
1: Maar ik krijg ook al een signaal van mijn collega van nee, kies mij.
0: Oké. Dan wordt daar nog even vechten voor het tweede plaatsje. Maar in ieder geval, je bent erbij. Het is op 16 augustus. Zet het al in het vet in je agenda. De ballonvaart-happening van Sint-Truiden, dat is sowieso al fantastisch om dat mee te maken. En jij gaat ook mee van de grond in die grootste luchtballon ter wereld. Dat is een tof vooruitzicht, denk ik.
1: Ja, ik zet het zeker in mijn agenda. Oh, ik vind het heel spannend.
0: Ja, veel plezier, Evi.
1: Super, dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Rihanna, is die niet origineel van Barbados? Ik weet het nu niet meer precies. Ga het eens opzoeken. Reis rond de wereld. Je mag nog altijd verhalen insturen over Madagaskar. Ja, ik krijg ook al verschillende berichten over. Het is een land van grote contrasten, want het is supermooi. Maar ook een van de armste landen ter wereld. Daar gaan we na 12 uur toch nog eens eventjes dieper op ingaan. Want dat kunnen we niet natuurlijk vermijden om het daar ook over te hebben. Het moet waarheidsgetrouw zijn wat we vertellen. Zometeen Ellen Petrie, nog steeds op Brussels Airport. Benieuwd wie ze daar gaat aantreffen voor een reisverhaal. Na PhD en de Dinky Toys.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die je kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go yellow!
6: Zij de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat gooien we straks op de barbecue?
7: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
6: Een goeie viski.
7: Of een lekkere langoustine.
6: Oh ja! Oh, daar heb ik al langoustig in! Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes. Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het grote nostalgie-reisbureau.
11: Met Alexander.

0: Met Petri.
1: En Ellen is vandaag binnengevallen op een plek waar de meeste mensen niet mogen komen. Maar wel benieuwd naar zijn natuurlijk, de VIP Lounge. Ellen is daar echt zo exclusief. Zoek dat even uit voor ons.
2: Er zijn heel veel mensen die dromen om business te vliegen. Hè. En bij mij staat Caroline en jij weet er alles van.
3: Ik ben lounge hostess. Dus mijn taak is om de mensen te verwelkomen voor zij op vlucht vertrekken. Of wanneer zij tussen twee vluchten door even tijd hebben om iets te eten, even te rusten.
2: Ah, en eten? Is dat dan een heel buffet dat daar klaar staat?
3: Ja, we hebben zowel een koud buffet met verschillende salades, vegetarische opties, als ook het warme buffet. Ook hier weer verschillende gerechten waar de passagiers uit kunnen kiezen. Dat verschilt ook van dag tot dag. Dessertenbuffet en lekkere wijnen, een selectie van wijnen. Er is ook een biertap waar de mensen zelf hun pintje kunnen tappen. Verder, ja, lekkere snacks. En
2: je kunt daar ook douchen. Er zijn echt mensen die daar tussen de vluchten door dan zich even verfrissen? Of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, zeker 's ochtends, wanneer de mensen van een lange afstandvlucht binnenkomen, dan vragen zij geregeld om te kunnen douchen.
2: En zijn er zo mensen die je regelmatig ook terugzien?
3: Heel vaak. Ja. Wij hebben ontzettend veel frequent flyers, mensen die elke week dezelfde vlucht nemen, waar je ook echt een band mee creëert. Er komen ook heel veel bekende mensen binnen.
2: Aha. Ja. Nu ben ik benieuwd.
3: Ben je benieuwd? Ja, we hebben de bekende Vlamingen, maar ook heel bekende sportfiguren. Zangers, DJ's. Maar de bekendste, allee, niet waar, de meest die mij het nauwst aan het hart lag, was onze Belgische zanger Salvatore Adamo. Dat was de lievelingszanger van mijn mama. En die meneer was ontzettend vriendelijk en heeft mij ook uitgenodigd op zijn afscheidsconcert. Oh. En dat was toch wel een heel ontroerend moment dat mij altijd is bijgebleven.
2: Ja. Zeg Caroline, moest er hier nu een nostalgieluisteraar aan de deur staan? Zou je hem binnenlaten?
3: Ik denk niet dat ik die zomaar allemaal mag binnenlaten, hoor.
2: Ik denk dat wel. Toch wel. Toch wel. Caroline, salut. Hè. Doei.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens je foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
6: Het grote nostalgie reisbureau.

Romantics en sommige artiesten hebben maar één grote hit nodig om de muziekgeschiedenis in te gaan. Timmy T deed dat in 1991. Timothy Torres, dat is trouwens zijn volledige naam. Grote hit geweest, deze One More Try.

0: love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Straks bij Nostalgie.
2: I heard them singing. Ooh, la, la, la.
3: Ja, het is er het moment voor. Tijdens de lunch even meepikken. Let's go dancing, Cool and the Gang. Komt eraan.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit. Want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Nog steeds al volonté.
13: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
12: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
14: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: Goedemiddag, het is 11:55. Het nieuws met Frankje Kallion. Ja, en iets speciaals, want 125 kinderen moeten vroegtijdig hun zomerkamp verlaten, Frankje.
15: Ja, een jeugdbeweging uit het Antwerpse Balen heeft zijn zomerkamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet. Na een incident tussen de leidingsploeg en een inwoner van het dorp waar ze verbleven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De inwoner is wel opgepakt. De kampleden waren niet betrokken. Na het incident zag de leiding het niet meer zitten om het kamp voor te zetten. Op het kamp waren 125 kinderen aanwezig. Zij komen vandaag naar huis. Er zullen dit jaar minder appels en peren in de winkelrekken liggen. Dat blijkt uit een bevraging bij fruittelers. Ze verwachten dat de appeloogst dit jaar 22% lager ligt. En ook zullen er 7% minder peren zijn. Het droge en warme weer speelt de fruittelers parten. En ook de verschillende hagelbuien hebben het fruit hard getroffen. De kans is dus groot dat je ook meer zal moeten betalen in de winkel. En in Borgerhout is een Franse auto gecrashed na een politieachtervolging. Die begon in Nederland, maar de bestuurder reed de grens over naar Antwerpen. In Borgerhout crashte hij tegen twee geparkeerde auto's en een fietsenstalling. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden. De politie vond in de auto grote hoeveelheden drugs en cashgeld. De bestuurder is opgepakt.
1: Nostalgie weer.
15: Het is bewolkt, maar blijft wel droog. Iets minder warm ook bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en terug wat warmer dan. Zaterdag temperaturen tussen 24 en 28 graden. En zondag wordt het opnieuw tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie.
16: Nostalgie.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
16: Met Alexandra.

0: donderdagmiddag. De zon is er even niet, maar ze zit altijd in je radio.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Alleen al door al die fijne en vaak ook zonnige bestemmingen die we bezoeken natuurlijk. Met reis rond de wereld. Madagaskar is onze bestemming. En ik heb een lang bericht gekregen van Esther Verhagen. En die stuurde, ik was maart 2024 in Madagaskar. Wat 3 maanden stage als leerkracht moest worden. Werden maar 3 weken. Helaas is daar voor een blanke vrouw en dan nog eens blond. Alleen in de hoofdstad Antananarivo, ja, Tana dus, absoluut niet veilig. Heel veel armoede naast absolute rijkdom met ommuurde villa's, met prikkeldraad waartegen de hutjes zijn gebouwd. Op het platteland ben je wel veiliger omdat ze je daar meer als toerist zien. De natuur is er wel wondermooi. Lemuren, ja, dat zijn de dieren natuurlijk van Madagaskar. Krokodillen, chameleons, vlinders, alles van heel dichtbij. Je kan ze aanraken, maar dat mag niet altijd natuurlijk. Ja, bij de krokodillen kan je dat sowieso beter niet doen. Meer dan 90% van de planten en dieren komen nergens anders ter wereld voor dan in Madagaskar. Dus dat op zich is al fenomenaal, denk ik, om dat te kunnen aanschouwen. Esther heeft ook er nog bijgezet de baobabs helaas niet kunnen zien, maar ik ga zeker nog terug in groep dan wel. Dus ze is toch wel gecharmeerd door het land en alles wat daarmee te maken heeft. Inderdaad, het is een land van contrasten met grote armoede, maar dan denk ik, als er meer toerisme is, dan moet het toch ook goed zijn voor de plaatselijke bevolking. Dankjewel Esther voor jouw uitgebreide verslag. En ik ben blij dat je toch ook nog eens een keer wil teruggaan. Als het over muziek gaat, in Madagaskar zijn ze daar toch wel heel uitbundig. Dit is de Saramba Alamino. Klinkt toch als een zeer groot feest. Kan het ongetwijfeld toch ook wel zijn, af en toe op Madagaskar. Kaoma en de Lambada staat klaar hier bij Nostalgie. Na deze uit de 70's van Fleetwood Mac. Don't

0: Die blijft zo goed. Lambada van Kaoma. Ik wil het zo meteen toch even hebben over een film. Dit is het thema daarvan. Madagaskar. Toffe animatiefilm. En ik ga het even hebben over de hoofdpersonages en waar het verhaal over gaat. Misschien heb je die films ook gezien, want zijn er ondertussen al vier. Mag je altijd laten weten in de Nostalgie-app. Toto heb ik ook voor jou. En de grote comeback hit van Cher uit de 90s.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

auto om de donderdagmiddag nog beter te maken. En onze reis rond de wereld gaat verder door Madagaskar. Ik heb een bericht gekregen in de app van Caroline Vrijders en ze stuurt... De baobabs zijn echt reuzen in Madagaskar. Baobabbomen natuurlijk, van soms meer dan 800 jaar oud, had ik het daar straks al over. En die kan je dan vooral zien in de Avenue of the Baobabs. Ze heeft er ook een foto bij gezet. Ah, prachtig, inderdaad. Dank je wel voor je bericht. En natuurlijk, Madagaskar, dat is, of dat zijn ook... Oh, dat is ook de film Madagaskar. De eerste was er denk ik in 2005. Dat gaat over een groep dieren die uit de dierentuin van New York per ongeluk op Madagaskar terechtkomen. En daar dan moeten overleven terwijl ze altijd in gevangenschap hebben geleefd. En dat zorgt natuurlijk voor hilarische toestanden met als hoofdrol dieren. Alex de leeuw, Marty de zebra, Melman de altijd toch wel bezorgde giraf, denk ik. En er is ook Gloria het nijlpaard en koning Julien, dat is een lemur. En dat is het symbool van het eiland. Want je weet het, heel veel van de dieren daar, 90% zelfs, zie je nergens anders op de wereld. En ja, als er één nummer is dat toch wel een tweede leven heeft gekregen, een hit, dankzij die film Madagaskar en dankzij de legendarische danspasjes van koning Julien, dan is het deze hit van Reel to Reel. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Sophia. Ik heb nog een geestig filmpje gezien op Instagram, denk ik, van Alvaro Soler. Ja, hij moest een kledingwissel doen en had zich blijkbaar een beetje mispakt wat de tijd betreft. Want hij had niet genoeg tijd en spurt dan het podium op in een hemd nog maar half dicht. Zijn mouwen moest hij nog opstropen en zo. Het was wel een grappig zicht. Kan de beste overkomen. Pride Anthems. Het is Pride in Antwerpen deze week. Zaterdag ga ik ook kijken. Stuur je favoriete Pride song door in de Nostalgie-app. Kan je een bon van Smartfoto opleveren. Morgen krijg je die 10 songs te horen. Relight My Fire van Dan Hartman. Past daar ook wel in, denk ik.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Het grote nostalgie-reisbureau.
6: Met Alexander.

Dat korte optreden op de Pride in Amsterdam, dat gaan ze daar ook niet snel vergeten, denk ik. Madonna en Like a Prayer. Madagaskar zitten we nog steeds met Reis rond de wereld. Ik heb een bericht gekregen van Luc Oosterlink, die stuurt prachtig land, unieke natuur en dieren, dieren en 's avonds bij de mensen genieten van hun zelfgemaakte rum arrangé. Dat wilde ik dan toch eventjes van dichtbij bekijken. Wel, die rum arrangé, dat is blijkbaar een rum die ze zelf op smaak brengen. Met vanille, met fruit of met kruiden. Maar die kan stevig binnenkomen, want 35% tot 50% alcohol zit erin. En daardoor onderschatten veel toeristen hoe sterk hij eigenlijk is. Inderdaad, als je daar te veel van drinkt, dan is het van if you're getting down, it is five.

me al een beetje alsof ik zo een aperitiefje heb genomen met rum arrangé vanuit Madagaskar. Met fruit en met vanille en met heel veel alcohol erin van 35% tot 50%. En dan dit. Deze muziek uit Madagaskar. Volgens mij ga ik dit dan vanzelf kunnen meezingen als ik zoiets drink. En de taal ga ik ook begrijpen. In ieder geval, dankjewel voor de berichten. En als je nog iets wil vertellen over Madagaskar, dat kan. We hebben nog een uurtje de tijd ongeveer, want straks bij Tony gaan we naar een volgende bestemming natuurlijk voor de namiddag. Richting het nieuws met deze van ABC. Hier is Poison Arrow.

0: Straks bij Nostalgie. When we get together, it just all
1: works out. Nog even verder over Madagaskar. Trouwens, we hebben hier een hele grote wereldkaart waar steeds meer foto's op komen. Jouw foto's van al je prachtige reizen. Je mag ze blijven sturen in de Nostalgie-app. En Paula Abdul, die staat ook al klaar.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
5: Amai, zo warm.
7: Of te koud.
5: Amai, zo koud.
7: Of te nat.
5: Amai, zo nat.
7: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
5: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
7: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
5: Amai, dat voorspelt veel goed.
7: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
1: Goedemiddag, het is 2:01. Het nieuws met Simon van Elslander. Ja, Simon, blijkbaar is er een zeer grote illegale sigarettenfabriek ontdekt in Charleroi.
9: Klopt, dat ontdekte de douane vanmorgen in een leegstaande loods in Charleroi. De speuters troffen er een miljoen namaak sigaretten aan en een volledige productiesite, inclusief drooginstallaties en slaapplaatsen. Zo'n 42 voornamelijk Vietnamese arbeiders werkten en leefden er in mensonterende omstandigheden, op matrassen, op houten paletten. Om de stank en geluid voor de omgeving af te schermen, was de ruimte geïsoleerd met grote hoeveelheden isomo. Er werd niemand ter plaatse aangetroffen, het onderzoek loopt. Een 63-jarige kitesurfer uit Diest is overleden nadat hij op het strand van Oost-Duinkerke door een windstoot werd gegrepen. De ervaren surfer werd meegesleurd toen de wind in zijn zeil sloeg. Hij kwam hard neer op een geparkeerde jetski van een lokale watersportclub. De man werd ter plaatse gereanimeerd en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond bezweek. De politie kon het slachtoffer pas na een zoektocht via een sleutel aan zijn harnas identificeren en zijn lichaam in zijn familie inlichten. Het KMI kondigt vanaf zaterdag opnieuw code geel voor hitte af. Het kwik gaat opnieuw stevig de hoogte in. Code geel geldt voor het hele land met uitzondering van de kuststreek. Die waarschuwing betekent dat aanhoudende warmte en een beperkte nachtelijke afkoeling voor gezondheidsproblemen kunnen zorgen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het KMI raadt aan om voldoende water te drinken, de felle zon te vermijden en zware inspanningen uit te stellen.
1: Ik denk dat ik ook nog nooit zoveel water heb gedronken.
9: Ja, dat is belangrijk.
1: Als deze zomer zo belangrijk is het.
0: Nostalgie weer.
9: Code geel dus voor dit weekend. Vandaag nog wisselend tot zwaar bewolkt. Het blijft droog op de meeste plaatsen. Iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer. Zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
10: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
11: Met Alexandra.
1: Vanaf zaterdag opnieuw code geel. We moeten dus naar het strand. Aan zee is het meestal frisser. Chris Rea, On The Beach. Die heb ik voor jou naar Paula Abdul.

een paar van de mooiste stranden in Madagaskar opgezocht. Op nummer 1 staat zeker en vast Nosy Be. Dat is het bekendste vakantieeiland van Madagaskar. Het zijn witte zandstranden, helder turquoise water. Je kan er snorkelen, duiken, dolfijnen spotten. Mooie zonsondergangen, dat is de klassieker voor een strandvakantie. Dan heb je ook nog Nosy Eranja. Wordt vaak het mooiste strand van Madagaskar genoemd. Dat zijn blijkbaar twee eilandjes die bij laag water verbonden worden door een zandbank, hagelwit zand, kristalhelder water ook weer. En daar komen blijkbaar de zeeschildpadden hun eieren leggen op Nosy Eranja. En ook nog Île Saint-Marie, Nosy Boraha, aan de oostkust. Dat is dan weer rustiger met palmbomen. En van juli tot september kan je er bultrugwalvissen zien. Zoveel dieren natuurlijk in Madagaskar. Er zijn nog veel meer mooie stranden. Je moet het maar eens bekijken. Google het maar eens. En Nosy betekent gewoon eiland in het Malagassisch. Ik wist het ook niet. Ik heb het ook moeten opzoeken. Maar kijk, ik kom hier zoveel te weten. Dat is de taal in Madagaskar. En ze spreken er natuurlijk ook Frans. Altijd handig. Denk nu. What about

0: Trambegeleider maak je van alles mee natuurlijk. En ik denk dat onze treintipper Christophe, die kedenkedeng, ook al wel eens met je ogen heeft mogen meemaken. Trouwens, als je nog een tip wil voor een leuke trip met de trein, dingen waar je naartoe kan gemakkelijk te bereiken met de trein, volgende week woensdag zeker luisteren naar de ochtend, want die fantastische treintipper Christophe, altijd even enthousiast, komt dan een laatste keer langs in de studio. Benieuwd waar zijn reisje dan naartoe zal gaan. We gaan zo meteen stil worden met een liefdesballet van een hele tijd geleden. Chicago. Dus even achteruit en genieten. Maar eerst nog volle geweld en enthousiasme met Bon Jovi.
1: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Chicago.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Nog heel even in Madagaskar op deze donderdagnamiddag. Daarnet had ik het over mooie stranden daar. Ik heb nog een tip gekregen van luisteraar Stefanie. Nog een mooi strand is Anakao. Dat is blijkbaar in het zuidwesten van Madagaskar. Het is een rustig vissersdorpje. Je vindt er ook eindeloze zandstranden. En het is er ook ideaal blijkbaar om te kitesurfen of te snorkelen, zoals op vele stranden in Madagaskar. En vlakbij ligt er ook een prachtig koraalrif. Dankjewel voor de tip, Stefanie. Ik heb zo meteen een nummer. Ja, je hoort Spaans, je voelt Latijns-Amerika, maar het is eigenlijk van een Parijzenaar met Spaanse roots na deze.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ik ben zo geestig. Weet je trouwens wat ze net vertelde? Nostalgie. 5 uur 's morgens. Niet alles wat blinkt is goud. Een Chinees onfeilbaar geneesmiddel. Ja, dat is een beetje raar, want die tekst, dat zijn eigenlijk gewoon verzamelingen van losse gedachten, woordspelletjes eigenlijk. Manu Chao blijft een tof nummer. Nostalgie, donderdag, namiddag. Met zometeen Fiction Factory en Feels Like Heaven. En ook de Backstreet Boys, die hebben nog iets te vertellen.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Egelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
3: Het grote Nostalgie-reisbureau.
10: Met Alexandra.

ook wel in Madagaskar. Al is het natuurlijk ook wel een van de armste landen ter wereld. We hebben er vertoegd. En het is tegelijk ook een van de rijkste als het gaat om natuur, om lemuren en zoveel andere dieren die je alleen maar daar kan zien. Baobabs, de bomen, paradijselijke stranden, de geur van vanille. Het is, ze maken daar vanille. Nergens maken ze zoveel meer vanillestokjes als daar. En een ongelooflijke biodiversiteit die je nergens anders ook vindt. Het is een eiland dat misschien niet rijk is in geld, maar wel in schoonheid en in gastvrijheid van de mensen. Dat heb ik ook gelezen. En niet te vergeten, de rum arrangé. Die heerlijke rum, wel een gevaarlijk drankje. Moet ik aan Tony vertellen, die drinkt ook al wel eens graag een glaasje. Die krijg je straks tussen 2 en 6, want zometeen een nieuwe bestemming in Reis rond de wereld.

0: And don't worry. Ik krijg net nog een tip binnen als het over Madagaskar gaat. Een restaurant blijkbaar in Brussel, centrum Brussel, de Vlaamse Steenweg 10. Daar kan je in restaurant Madagasikara lekker eten. Het is een eenmansrestaurant. Eén man doet er echt alles van bestelling opnemen tot afrekening. Echte moeite stuurt Erik van Bellen. Dankjewel, Erik. Dat is een beetje Madagaskar dus in Brussel. Dag, Tony.
1: Goedemiddag, Alexandra.
0: En in Madagaskar drinken ze duidelijk ook rum arrangé.
1: Wat is dat?
0: Ja, rum arrangé, dat is dus zelfgemaakte rum daar, die ze dan op smaak brengen met fruit, met vanille. Maar het is blijkbaar 35% tot 50% alcohol.
1: Oh my God. Okay.
0: Dus alle toeristen die mispakken zich daaraan.
1: Een zeer straffe sangria eigenlijk.
0: Een hele straffe sangria. Oké, Spanje hebben we al gehad.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd waar we gaan terechtkomen nu.
1: Ah, wel, ik ga
0: van Madagaskar gaan we richting...
1: Ik ga eens proberen naar een land te gooien waar dat heel veel lekker eten is.
0: Ah ja, oké. Okay. Doe maar. Voilà.
1: Ik denk dat het gelukt
0: is. Is het gelukt?
1: Italië.
0: Oh, daar zat ik nu echt al zo lang op te wachten. Hè. Ik ben zelf nog in Italië geweest, een paar weken geleden. Is het ook een van jouw favoriete vakantielanden?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja, dat is wel lekker eten en drinken gaat. Er is zoveel in Italië. Ook zo divers land, hè?
1: Ja, prachtig en ook historiek. Zoveel mooie stadjes. Ja, Toscane, Umbrië, wat nog allemaal.
0: Het gaat meer waar ik geweest ben. Como meer.
1: Ja,
0: Amalfi-kust, ja, dat is ook zo tof. Ja. Het zuiden van Italië, ook prachtig.
1: Zeg, weet je, zet dat hier allemaal af, we zijn weg.
0: Ik denk het ook, we gaan een ticketje boeken bij Brussels Airlines. Goed, laat die reisverhalen maar komen. Die Tony, ik zou zeggen, stroop je mouwen op, maar dat gaat niet, want je hebt een t-shirt aan.
1: Ja, dus dat is al gebeurd.

0: nog eventjes wachten en je krijgt deze helemaal. Whitney Houston, I'm Every Woman.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 2. Het nieuws met Simon van Elslander. De 11e illegale sigarettenfabriek van het jaar opgerold in Charleroi.
9: Klopt, de douane is vanmorgen binnengevallen in een grote illegale sigarettenfabriek bij Charleroi. De speuters troffen er 19 ton tabak, 1 miljoen afgewerkte sigaretten en 42 bedden aan. Alles wijst erop dat er waarschijnlijk door tientallen, voornamelijk Vietnamese arbeiders, de klok rond werd gewerkt. Hoewel er ter plaatse niemand aanwezig was, verzamelde de douane liever wel aanwijzingen naar de mogelijke uitbaters. En daarmee staat de teller dit jaar al op 11 opgedoekte fabrieken. En dat is een grote stijging ten opzichte van vorig jaar. Het Oekraïense vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig dat bij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. En de federale en lokale politie houden van zaterdagochtend 6 uur tot zondagochtend 6 uur een nieuwe flitsmarathon. Gedurende 24 uur zal er in heel het land intensief gecontroleerd worden op snelheid met bemande en onbemande flitspalen. De actie maakt deel uit van een bredere Europese controleweek tegen overdreven snelheid. Bij de vorige flitsmarathon in april werd ruim 3% van de gecontroleerde bestuurders betrapt en 55 rijbewijzen werden toen ingetrokken.
10: Nostalgie weer.
9: Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden, zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
11: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
10: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
12: Met Tony.

0: Amai, het is ook een gouden bestemming deze namiddag.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Het land waar niemand haast heeft, waar espresso aan de toog 1 euro kost die rechtstaand opdringt, waar Nonna een saus maakt die 3 uur staat te pruttelen op het vuur en zo lekker is dat je er gewoon niet van kan afblijven. Italië is de Amalfi-kust die je adem wegneemt, Venetië dat elke ochtend opnieuw uit het water oprijst, alsof het een wonder is. Toscane in de late namiddag, gouden licht over de wijngaarden, een glas wijn in de hand en gewoon lekker nergens naartoe. Het is een land waar eten geen noodzaak is, maar een religie, waar mode een levenshouding is, waar de mensen praten met hun handen en daardoor versta je elk woord. Hè. La Dolce Vita, laat die tips maar komen in de Nostalgie-app. Ik heb hier al eentje binnengekregen van Luisa. In juni naar Tropea, Calabria geweest, stad op de rotsen. Prachtig, vulkanische eilanden, Lipari, Stromboli. We hebben gedurende een boottochtje naar die eilanden een kleine eruptie gezien op Stromboli bij valavond. En mijn dochter is met haar gezin naar Taormina, Sicilië. De eerste nacht is de Etna daar uitgebarsten. Mijn schoonzoon en kleinzoon zijn 2 dagen daarna een Etna-wandeling gaan doen. Ja, Italië. Niet alleen vurige mensen, maar ook vurige bergen, dat is duidelijk. Vandaag reizen we samen naar daar. Benvenuti.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Hopelijk kan jij dat ook zeggen. I feel good, James Brown, living in America. Daar bracht het grote nostalgie-reisbureau je gisteren naartoe. Ja, vandaag is het Italië en de meest gehoorde voornaam in dat land. Daar heeft Blondie een hit van gemaakt. Zometeen.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Dorso.
4: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
3: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
4: Dat wil ik ook.
3: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
5: Dorso. Ergonomisch slapen.
6: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
7: Amai, zo warm.
6: Of te koud.
7: Amai, zo koud.
6: Of te nat.
7: Amai, zo nat.
6: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
7: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
6: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
7: Amai, dat voorspelt veel goed.
6: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcasts via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

grootste hits. Die voelen altijd goed. Met nostalgie Michael Jackson en Justin Timberlake. Love never felt so good. Straks een wereldhit die begon met een schoolrapport. Eén vraag uit de klas bleef jarenlang in het hoofd van de zanger hangen. Ik vertel je zo welke. En nostalgie brengt ook de 80's tot bij jou met Culture Club. Maar eerst nog even ons vakantieland natuurlijk. En het is duidelijk, jullie kennen Italië door en door. Wouter uit Antwerpen die stuurde Cinque Terre. Tuurlijk, dat moet je zeker eens doen. Vijf kleine dorpjes aan de Italiaanse kust, aan elkaar verbonden door wandelpaden boven de zee. Spectaculairder dan de Amalfi-kust, volgens Wouter dan toch. Maar boek je treintickets wel op voorhand, want de treinen er naartoe die zitten in de zomer proppensvol. En de autowegen die zijn dan meestal afgesloten. Dus als je er wil geraken, op tijd erbij zijn, is de boodschap. En dan nog eentje. Begin september vertrekken we voor de tweede keer naar Lago Maggiore. Lekker genieten van al het lekkers dat Italië te bieden heeft. Kuieren door de straatjes, dat klinkt zo heerlijk. Lokale marktjes bezoeken. En ondertussen ook Italiaans aan het leren. Ja, het is zo'n mooie taal, Christel. Ik snap het helemaal. Bedankt om dit te delen en blijf vooral ook luisteren. Want er komen zeker en vast nog tips binnen over Lago Maggiore, die je misschien nog niet kende. Alle tips dus zijn zeer welkom in de Nostalgie-app.

A Beautiful Life, zeer zeker met het grote nostalgie-reizenbureau. Want we trekken de wereld rond deze zomer. We sturen zoveel mogelijk luisteraars op reis. En de muziek, die is er natuurlijk ook zeer belangrijk hier bij Nostalgie. Ik heb een hit van Supertramp, Roger Hudson. Die zat op een strenge kostschool en daar leerde hij vooral hoe je logisch moest denken, presteren en vooral ook in het gareel lopen. Jaren later vroeg hij zich af, wanneer verliezen we eigenlijk onze nieuwsgierigheid als kind? En die gedachte werd de basis van de Logical Song. Dat rijtje woorden, logical, responsible, practical, komt rechtstreeks uit zijn herinneringen aan die schooltijd. En precies, die persoonlijke frustratie groeide uit tot deze mega-hit. Een van de grootste van Supertramp. The Logical Song.

0: blijft een prachtig nummer, hè. De reiskar die passeerde deze ochtend al, maar straks is er nog wat te winnen. Wat, dat vertel ik je zo meteen na Alphaville Forever Young.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

En de volgende zomer heette die longt ook al Mattia Bazaar Ticento. En ik ga vandaag ook weer iemand op vakantie sturen. Want straks rijdt er weer een reiskar door je radio. En dat kan je deze keer een verblijf in Europarks opleveren. Als je het juiste berichtje stuurt, hè, naar ons via de Nostalgie-app. Ja, Europarks, dat is geen stress aan de luchthaven. Geen eindeloze wachtrijen. Gewoon de auto in richting gezellige bungalow. Midden in de natuur. Zwembad, terras, barbecue. Vakantie vanaf de eerste minuut. Dus hou die Nostalgie-app maar.

0: bij Nostalgie.
1: Dat is zo'n echte kippenvelmomentje uit de jaren 90. Een van de beste van Seal. Crazy komt eraan.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister.

0: Ja, zelfs die.
1: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws met Simon van Elslander. Gerechtelijk onderzoek gestart na incident op kamp van KLJ Balen.
3: Klopt, het parket van Luik is een gerechtelijk onderzoek gestart naar een incident op kamp tussen leden van KLJ Balen en een lokale inwoner van de Waalse gemeente Plombières. De inwoner werd gearresteerd door de politie. Volgens de Balense burgemeester Sophie Leijzen is de leiding slachtoffer geworden van feiten die absoluut niet door de beugel kunnen. Wat precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. De jeugdbeweging keert uit voorzorg vervroegd terug naar huis. De leden krijgen opvang en psychologische bijstand aangeboden. De natuurbrand die maandag uitbrak in het natuurgebied in Nederlands Limburg is opnieuw opgelaaid. De brandweer meldde gisteren nog dat het vuur onder controle was, maar het laaide 's nachts toch weer op. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur snel te doven en verdere uitbreiding in het droge natuurgebied te voorkomen. Als je volgende week richting Italië op reis gaat, ben je best voorbereid op extreme hitte. De Italiaanse overheid heeft voor alle 27 grote steden in het land code rood afgekondigd vanwege de aanhoudende warmte. Het alarm geldt van Bolzano in het noorden tot Palermo in Sicilië. De combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vormt volgens het ministerie van Volksgezondheid een acuut gezondheidsrisico voor de hele bevolking. De hittegolf zal naar verwachting nog tot halverwege augustus duren.
1: Nostalgie weer.
3: Wisselend tot zwaar bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog, iets frisser ook, tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, zaterdag tot 28 graden en zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
4: Met Tony.

0: En straks dansen we de Macarena. En ik hoorde het daarnet in het nieuws. Code rood in Italië, maar laat dat je vooral niet tegenhouden om tips te blijven sturen. Hè.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Voor wie ook zot is van Italië, laat me weten waar ik volgens jou absoluut eens moet stoppen. Dat kan met de nostalgie-app natuurlijk. Zo raadt Anne uit Brugge ons aan om een Puglia...

Wie heeft er meegedanst? De Macarena, Los del Rio, rock met flink wat disco, dat blijft geniaal. Kies zo meteen. En dan een leuke Italië-tip van luisteraar Mark.

0: haast met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Amai, die kwam er even een ferme lap op geven. Rita Franklin.
1: Oh. Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ja, aan welke plek in Italië denk jij meteen terug als je je ogen sluit? Ik hoor ook graag waarom. Marche of Marken in het Nederlands. Zalige regio, minder gekend, minder toeristisch regio. Midden in Italië aan de Adriatische kust. Maar mij mag je overal achterlaten in Italië. Ik verloor mijn hart aan dat land. De taal, de keuken, oh, fantastisch. Gudrun van de Rentergem stuurde dit berichtje. En Mark uit Gent die zegt dan weer, Bologna is de beste stad van Italië. En bijna niemand gaat er naartoe. Geen toerismemassa's, geweldige universiteitssfeer. De beste pasta ter wereld. Tortellini in Brodo, één keer geprobeerd. En je begrijpt waarom Italianen boos worden als je spaghetti bolognese bestelt. Is dat zo? Oké. Dat bestaat daar zelfs niet. Bolognese wel, maar op tagliatelle. Bologna is ook een van de beste apero-steden van Italië. Zelfs bij de bakker kan je daar om 4 uur gaan aperitieven. Dat klopt helemaal, Mark. Ik heb dat ook al verschillende keren gedaan daar. En bij die apero krijg je ook tonnen gratis hapjes. Heerlijk is dat. Krijg nu al zin in een apero. Ja, dat zal dus nog even moeten wachten. Maar die Italiaanse hit, die staat hier wel klaar. Hier is Eros Ramazzotti.

0: Jamie Lydell en Another Day. Zometeen een afscheid dat niemand doorhad. George Michael verstopt het gewoon in een van de vrolijkste zomerhits ooit. Ik vertel zo meteen hoe dat zit.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Tony.

in 1986 stonden die op het toppunt van hun succes. En toch namen George Michael en Andrew Ridgeley een opvallende en onverwachte beslissing. Stoppen. The Edge of Heaven werd bewust de laatste single van Wham. Maar in plaats van er een droevig afscheidsnummer van te maken, deden ze het met een uitbundige zomerhit. Een paar weken later volgde hun legendarische afscheidsconcert in Wembley. En George Michael die trok solo de wereld in. En zo werd The Edge of Heaven, zonder dat de meeste mensen het beseften toen, het vrolijkste afscheid uit de popgeschiedenis. Maar Wham blijven we natuurlijk horen, hè? Hier op de radio, zeker bij Nostalgie. En deze ook, Frankie Valli en de Four Seasons. Oh.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Lekker meedansen met de 80s en Fame van Irene Cara.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slee-samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie-burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmes.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het is met Simon van Elslander. Nog een grotere ramp voorkomen op luchthaven Leipzig.
8: Ja, want het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat meldden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone bestuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon veilig landen in Hannover. Bioscoopketen Kinepolis waarschuwt voor valse en veel te dure tickets voor de Odyssey in IMAX en roept op om enkel kaartjes te kopen via de officiële website. Kinepolis Brussel is de enige bioscoop in de Benelux die de film in dat specifieke formaat vertoont, waardoor de voorstellingen razendsnel uitverkocht raken. Op sociale media en tweedehandsplatformen circuleren daardoor valse tickets en kaartjes die tegen woekerprijzen worden aangeboden. Kinepolis benadrukt dat doorverkopen met winst illegaal is en dreigt ermee doorverkochte tickets te annuleren. Op vraag van de bioscoopketen heeft Ticketswap intussen een prijslimiet ingesteld. Sport. Nafi Thiam zal op 5 september deelnemen aan het hoogspringen tijdens de Memorial van Damme. Het wordt de 11e deelname voor de drievoudige Olympische kampioenen. De 50e editie van de Memorial dient opnieuw als tweedaagse finale van de Wanda Diamond League, waarin Thiam het in het hoogspringen opneemt tegen de wereldrecordshoudster Jaroslava Maguchik.
0: Nostalgie weer.
8: Wisselend tot zwaar bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer. Zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
9: Met Tony.

0: koffers staan al klaar. Hè. Morgen is hij weg, zong hij. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. We hebben vandaag al samen een stukje Italië verkend. Jouw tips die blijven natuurlijk welkom in de app.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Zo meteen een Italiaanse superhit van Ricky e Poveri. En nu breng ik de vakantie ook echt naar jou toe. Want straks hoor je weer dit geluidje. Ja, en op dat moment is er maar één ding dat telt. De Nostalgie-app opengooien en een berichtje sturen met het juiste woord. En dat is reiskar. En dan maak je kans op een verblijf in Europarks eigen bungalow, natuur rondom je, zwembad om.

0: Bryan Adams en Heaven. Ja, dit is zo het moment dat we heel veel reiskarberichtjes in de app krijgen. Maar het is nog een beetje te vroeg. Hou sowieso toch je telefoon in de buurt, want voor het einde van dit uur ga je dat geluidje zeker horen. Als je net bijkomt, je kan een verblijf in Europarks winnen. Komt eraan een artiest met Belgische roots die een van de grootste hits van deze eeuw scoorde en daarna bijna bewust van de radar verdween. Ik vertel je zo meteen waarom.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon...

0: relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
2: Amai, zo warm.
1: Of te koud.
2: Amai, zo koud.
1: Of te nat.
2: Amai, zo nat.
1: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
2: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
1: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Hmm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
2: Amai, dat voorspelt veel goed.
1: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
3: Cut it up one time.

Salt and Pepper. Met Somebody That I Used To Know stond Gautier in meer dan 20 landen op nummer 1. Ja, een wereldhit waar de meeste artiesten een hele carrière voor zouden tekenen. Maar in plaats van dat succes uit te melken, trok hij zich bewust terug uit de schijnwerpers. Geen grote popcarrière, geen eindeloze tournees. Hij koos ervoor om vooral muziek te maken waar hij zelf zin in had. Ja, soms is één wereldhit blijkbaar meer dan genoeg. En dat is deze hier, Somebody That I Used To Know. Wat ook voor één keer goed is, één keer goed reageren in de app, kan genoeg zijn om een reisje te scoren. Dus hou die reiskar in de gaten. Ik voel dat ze in de buurt is. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Spice Girls en Stop. Wij gaan nog niet stoppen. We vieren zo meteen een feestje met Kool & The Gang. En dat sluit perfect aan met wat er nu gaat gebeuren. Want een van onze luisteraars die reiskar heeft gestuurd, die mag ook gaan feesten, gaan vieren in Europarks een heel weekend lang. We gaan iemand opbellen. En het is belangrijk dat je antwoordt met het juiste woord. Ja, eerst opnemen. Hè. Altijd opnemen als je naar Nostalgie geluisterd hebt vandaag. Ik ben eens benieuwd of dat hier vlotjes gaat lukken.
1: Hallo, met Jonas.
0: Dag Jonas, hoe gaat het met jou?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Heel goed.
0: Zeg, weet je wie er met jou belt?
1: Ja, tuurlijk. De reiskar, hè.
0: Hopla.
1: Hopla.
0: Jonas, voilà, Europarks, bungalow, natuur, zwembad. Is dat iets voor jou?
1: Zeker, zeker.
0: Oké, ga je alleen of sleep je iemand mee?
1: Ik sleep mijn vrouw mee.
0: En heeft ze het verdiend of wat? Of is het gewoon omdat het moet?
1: Nee. Dat moet niet. Hè. Dat is altijd plezant. Hè.
0: Gelukkig. Ja. Och, ik ben zo blij dat ik dat hoor van jou, Jonas. Zeg, laatste vraag. Geef mij één woord dat nu beschrijft hoe je je voelt.
1: Supergeweldig.
0: Oké, okay. Ja. Voilà. Ik ben zeer blij samen met jou. Geniet ervan en stuur een foto ook, hè.
1: Ja, dat zullen we zeker doen.
0: Oké, okay, bye bye.
1: We zullen blijven luisteren. Dag.
0: Tof, tada.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Het is dus Jonas die een feestje mag gaan vieren. En zijn vrouw mag mee, gelukkig maar. Celebration van Cool and the Gang. We zijn onderweg naar Sting en ook INXS.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
2: This is a mozzarella van Lynch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met Tony.

0: In Excess en Disappear. Alleen de grootste hits bij Nostalgie. Met straks Baila, You Sexy Thing, Zucchero. En In Deep, Last Night, A DJ Saved My Life. Dat is 80's met een hele vette bas. Komt er allemaal aan.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Antwerpen kleurt dit weekend alle kleuren van de regenboog. En nu de muziek nog natuurlijk, hè, want die kiezen jullie. Morgen tussen 9 en 10 hoor je de 10 van Nostalgie, Pride Anthems. Welke hit mag daar absoluut niet in ontbreken? I Will Survive bijvoorbeeld, of YMCA, It's Raining Man, Vogue van Madonna. Ik noem er maar een paar op, hè, maar jij moet ze vooral kiezen. Laat je horen via de Nostalgie-app. Jij kiest de soundtrack van Pride en morgen draaien we ze tussen 9 en 10 voor jou.
1: De 10 van Nostalgie. Nostalgie. Yeah. Let me see you dance, man.

0: straks bij Nostalgie.
1: Jawel hoor, de 90's die zijn er ook weer graag bij. En dat met deze boyband Five and Keep On Moving. Nostalgie. En dan beginnen we meteen verder met het nieuws. Het is 5:2. Simon van Elslander, inbrakenplaag in brandweerkazernes, nu ook in ons land.
2: Ja, klopt. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, en dat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al in 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal, zoals hydraulische kniptangen. De brandweerzones vragen hun personeel om verhoogd waakzaam te zijn. Het Oekraïens vrachtvliegtuig, waarnaast in de nacht van dinsdag op woensdag een explosieve drone werd ontdekt op de luchthaven van Leipzig, was geladen met militaire munitie. Dat melden verschillende Duitse media. De munitie kwam net uit Frankrijk en was waarschijnlijk bestemd voor verder transport. Wie de drone stuurde is nog niet bekend. Kort na het incident botste ook nog een DHL-vrachtvliegtuig nabij de luchthaven tegen een onbekend vliegend object. Het toestel kon wel veilig landen in Hannover. En sport, zowel in Spanje als in Polen, zorgde een klimaankomst vandaag voor een nieuwe leider. In de ronde van Burgos reed Felix Gall solo naar zijn eerste zege in 3 jaar en ook naar de paarse leiderstrui. In de ronde van Polen sloeg Bart Lemme een dubbelslag met winst in de sprintberg op. Een zware valpartij ontsierde daar wel de finale, waarna het parcours met 14 kilometer werd ingekort. Gall en Lemme nemen dankzij hun ritwinst de leiding in het algemeen klassement.
0: Nostalgie weer.
2: We krijgen richting de avond toe brede opklaringen, iets frisser ook tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, zaterdag tot 28 graden. Zondag drukkend warm dan tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Tony.

0: En dat vind ik ook hoor. Happy to be stuck with you. Huey Lewis and the News.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: En later in dit uur alweer een strafverhaal geplukt op Brussels Airport door Ellen Petrie. En ook het laatste van Italië voor jou. Maar deze wil ik toch er al even bijhalen van Martin uit Mechelen. Ze was deze zomer in Matera in het zuiden van Italië. Een stad die letterlijk in de rotsen is uitgehouden. Mensen woonden er in grotten tot in de jaren 50. En nu zijn die grotten omgebouwd tot hotels en restaurants. Je eet er bij kaarslicht in een ruimte die 2000 jaar oud is. Waanzinnig. En ze stuurde ook een paar indrukwekkende foto's mee. Daar wil ik toch ook wel eens naartoe. Zoveel reisverhalen, heel de zomer lang, met het grote nostalgie-reisbureau. En natuurlijk ook zoveel hits in de radio. Alleen hier Sam Smith en Inner Circle.

0: Uno vind ik heel leuk, zeker op vakantie. Games People Play, Inner Circle. Zometeen de man die zuurstof ademde backstage om dan alles te geven op het podium.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Borotalco deodorant. Met innovatieve
3: grote nostalgie-reisbureau.
1: Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Op 26 september viert Immoweb zijn 30e verjaardag in Bobby Aanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt.

0: It's over now. En ze menen dat nog ook, zeg.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Weg waren ze, die van Roxette. En voor we hier het Italiaanse volkslied op je loslaten, ook nog een paar leuke tips van onze luisteraars. Castel Fiorentino, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Castel Fiorentino, dat is een perfecte uitvalbasis voor wie Toscane wil ontdekken. Dat zegt Ursula uit Boortmeerbeek. En dan nog een berichtje van Trace uit Leuven. Alberobello in Puglia, dat is een dorpje vol trulli. Dat zijn die kleine ronde stenen huisjes met een punttak. Nergens anders ter wereld kan je die zien. Je waant je in een sprookje en je kan ook in zo'n huisje overnachten. Dat is echt fantastisch. En dan Bert uit Hasselt. Het Gardameer in het noorden, dat is Italië voor beginners. En dat bedoel ik dan als een compliment. Hè. Rustig groen, het water is turquoise, de dorpjes zijn prachtig. Perfecte combinatie van natuur en dolce vita. En vanuit België rijden er vlotjes naartoe. Ja, heerlijk genieten daar van water en bergen aan het Gardameer. Er zijn nog veel mooie meren, hè, in Italië. Denk maar aan het Como-meer en nog vele, vele andere. Allemaal zo heerlijk om daar te vertoeven. En dat merk ik ook aan de tips die hier zijn binnengekomen. Ook met prachtige foto's natuurlijk. Het is weer genieten en dat gaan we nu ook doen van Toto Cotugno. Want hier is het onofficiële Italiaanse volk.

0: Madonna en Hang Up. En Aha met Touchy, dat is de volgende. Maar eerst...
1: met Petri.
0: In de vertrekhal van Brussels Airport is de kans groot dat je een frisse blonde verschijning kan tegenkomen met een microfoon met een opvallende oranje bol. En dat kan alleen maar onze Ellen Petri zijn. Ellen, waar ben jij vandaag beland?
2: Ik zit hier bij Sandra en Zeno. En jullie zijn alle twee aan het wachten op iemand van dezelfde vlucht, heb ik begrepen?
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: En wie is dat voor jou?
3: Voor mij is dat mijn dochter en mijn schoonzoon.
2: En Zeno?
4: Voor mij is dat mijn beste vriendin, mijn vriend. Die komen ook van Tenerife.
2: En jij hebt hier iets op je schoot, Zeno?
4: Ja, misschien een beetje erover, maar ik vond het wel lachen en iedereen zei dat ik het moest doen.
2: Casting voor Lisa B en Yari G, Pornhub.
4: Ja, klopt.
2: En heb jij hier ook een heel mooie pancarte?
3: Nee, dat heb ik niet mee, maar...
2: Je kunt er natuurlijk niet tegenop.
3: Nee, dat is moeilijk, hè.
2: De dochter komt zo meteen aan. Heb je daar al gehoord deze week?
3: Jazeker, ik heb al heel veel foto's mogen ontvangen van haar. Dag 1 was ze al helemaal rood verbrand. Oei. Ondanks dat ze er goed ingesmeerd.
2: Oei, oei.
3: Ja, inderdaad.
2: Gevoelig velken.
3: Ja, en de vriend die was al mooi bruin. Dus ja...
2: Ze vullen elkaar wel aan.
3: Dat was het eerste wat ze me te vertellen had. Ja, dag 1. Dit is mijn kleurtje van het moment.
2: En dat is dan vervellen, dus ze komt gewoon wit terug toe, zeg.
3: Dat zit er wel in, ja. Ik ben benieuwd om haar te zien, ja. Maar om nu even op zijn verhaal, de Zeno's zijn verhaal terug te komen. We hebben hier ooit wel iets meegemaakt.
2: Oh.
3: Ja, ik en mijn man dan. We gingen op huwelijksreis, maar mijn man werkte toen nog op de luchthaven. En zijn collega's hadden niet beter gevonden om onze valiezen helemaal in te pakken. Die waren onherkenbaar. Wij komen in Turkije aan.
2: Zeg, Zeno, let goed op, hè.
3: Wij komen in Turkije aan en we stonden te wachten op ons bagage. Maar we zagen die niet doorkomen, hè. Nee, we zagen daar nog op laatste nog één plastic groot pak.
2: Oh.
3: Maar ja, dan toch, ja, met die mensen van de luchthaven daar naartoe gegaan en het pak opengedaan. En daar staken dus wel ons twee valiezen in. Maar dat was dus onherkenbaar gemaakt voor ons. Ja, dat was drastisch.
2: Voilà, Zeno. Wat denkt u?
4: Ik kan dat wel een keer vragen. Ik ken hier wel iemand dat hier werkt, dus dat kan wel goed komen nog.
2: Doe jullie reizigers de groetjes, hè.
4: Zal ik zeker doen.
3: Ja, dat gaan we doen. Beloofd.
1: Ellen Petri, live van op Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toont is die een foto van mij met die kwal?
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: En touchy, gevoelige mannetjes. Met het grote nostalgie-reisbureau zitten we in Italië. En Gilles de Koster die zal zijn verblijf daar nooit vergeten. Straks hoor je waarom. Ik heb ook Bon Jovi en Eric Carmen voor je klaarstaan.
1: Daar zijn we.
2: Nostalgie. Laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken. Met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
3: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
2: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote nostalgie-reisbureau.
4: Beste nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
2: Met Tony.

0: Ja, ik word er ook een beetje hongerig van al die lekkere gerechtjes in de Nostalgie-app. Italianen die kunnen er wat van, hè. Dat lekkere eten. Ik zei het daarnet al, hè, dat is echt religie daar. Eten Hungry Eyes met Eric Carmen.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
0: Ja, en Italië, dat is ook een echte onvergetelijke bestemming voor Gilles de Koster.
2: Hey Gilles de Koster hier. Ik ga altijd een zeer, zeer warme herinnering overhouden aan de zomer van vorig jaar eigenlijk, die van 2025. Om het simpele feit dat dat de eerste zomer was met onze kleine schattige dochter Juliette. Die was toen 5 maanden. We zijn op reis geweest naar Italië. En je beseft op dat moment dat dat iets is wat nooit meer terugkomt. Er zal nooit meer een eerste zomer zijn met de baby op die leeftijd. Elke zomer die komt zal anders zijn. En ik ben redelijk melancholisch van aard. En dat heb ik soms wat moeilijk mee. Dus de zomer met onze kleine schat in Italië zal mij voor altijd bijblijven.
0: Ja, zeg, amai. Bedankt voor al die wondermooie herinneringen aan Italië. Morgen trekken we naar ergens anders toe, want met het grote Nostalgie-reisbureau kom je deze zomer overal. En morgen wordt ook de finale gespeeld hier. Het zal spannend worden. De finale voor die reis naar Malta en Gozo. Dat gebeurt allemaal in de ochtend. Straks muziek van Robbie Williams, Earth, Wind & Fire en Prince. Zo zit je avond weer vol met hits. Hier bij Nostalgie natuurlijk.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nog steeds al volonté.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
8: Dorso. Ergonomisch slapen.
9: Nostalgie. 2 voor 6, goeie avond. Nieuws met Simon van Elslander. En voor het eerst zijn er cijfers over sterfte door overgewicht. In 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat is gemiddeld 1 persoon per uur. Het gaat om ruim 8% van het totaal aantal overlijdens in België. Bij mannen is coronaire hartziekte de voornaamste doodsoorzaak door overgewicht. Bij vrouwen is dat de ziekte van Alzheimer. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Fonds Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. Na een reeks van zeker 35 inbraken in Nederlandse brandweerkazernes lijkt het fenomeen nu ook over te waaien naar ons land. Vannacht werd ingebroken bij de brandweerpost in Ranst in de provincie Antwerpen, nadat eerder al een soortgelijke diefstal plaatsvond in Lommel in de provincie Limburg. In totaal zou er al bijna in 5 Belgische kazernes ingebroken zijn. De daders hebben het telkens gericht gemunt op specifiek zwaar elektrisch bevrijdingsmateriaal zoals hydraulische kniptangen. Sport. Kim Le Coeur heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme op haar naam geschreven. Na een heuvelachtige rit van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône leek de Mauritiaanse kampioene in de slotfase uitgeschakeld, maar ze knokte zich in de afdaling weer bij de kopgroep. In de sprint van een overgebleven groepje vluchters bleef ze Cedrine Kerbaoul en Puk Pietersen voor. Het peloton met de klassementsfavorieten kwam net te laat. Morgen wacht de zware bergetappe naar de Mont Ventoux.
10: Nostalgie weer.
9: We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook iets frisser tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer. Zaterdag tot 28 graden, zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: En Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
3: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Go yellow!
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Nostalgie. 7:02. Goedenavond. Nieuws met Simon van Elslander. Voor het eerst zijn er cijfers over sterfte door overgewicht in ons land. Want in 2022 zijn in ons land meer dan 9500 mensen gestorven aan ziektes die gelinkt zijn aan een te hoge BMI. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat is gemiddeld 1 persoon per uur. Het gaat om ruim 8% van het totaal aantal overlijdens in België. De cijfers liggen het hoogst in Wallonië, maar blijven sinds 2013 in het hele land vrij stabiel. Volgens Cienzano toont het onderzoek aan hoe belangrijk preventie en een gezonde levensstijl zijn om overgewicht op jongere leeftijd al aan te pakken. De Spaanse Guardia Civil vreest dat honderden migranten op 15 augustus opnieuw massaal zullen proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Volgens de politie circuleren er op sociale media en berichtendiensten zoals WhatsApp en Instagram oproepen die door honderdduizenden mensen worden gevolgd. Net als bij de eerdere stormloop van afgelopen week, waarbij meer dan 70.000 mensen de grens overstaken, wordt dezelfde Marokkaanse kustplaats genoemd als centraal verzamelpunt. De Spaanse autoriteiten houden de online berichtenstroom en de grenszone scherp in de gaten. En Jerny Kaagman, voormalig zangeres van de Nederlandse popgroep Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden. En dat aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Kaagman overleed al op 31 juli en is vandaag in besloten kring begraven. Met Earth and Fire scoorde ze grote internationale hits zoals Memories en Weekend. Later werd ze bij het grote publiek bekend als jurylid in de talentenjacht Idols en als icoon voor de Nederlandse popmuziek.
4: Nostalgie weer.
3: We krijgen richting de avond toe brede opklaringen. Het wordt ook fris tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, daarna opnieuw wolken bij 25 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer. Zaterdag tot 28 graden. En zondag drukkend warm tot 32 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
1: Amai, zo warm.
0: Of te koud.
1: Amai, zo koud.
0: Of te nat.
1: Amai, zo nat.
0: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
1: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
0: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions-film.
1: Amai, dat voorspelt veel goeds.
0: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet-tv-box.
2: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: zou weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Nostalgie.
5: We are music.

0: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Oudorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs tot 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in antidronesystemen.
2: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contract, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard. Met nog heel wat extra counter-drone systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn, hè.
1: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Het is ook nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Bij de autoriteiten klinkt nu dat er voldoende bewijs is dat het om een aanslagpoging ging. Er heeft opnieuw iemand positief getest op het Hantavirus. Het gaat om een Frans-Argentijnse toerist die vorige maand Frankrijk doorkruiste. Hij zit nu samen met zijn familie in isolatie in Spanje, zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. De man had weinig symptomen en vertoont die nu al niet meer. Er is voorlopig geen verband met de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Wie de voorbije warme dagen buitensom in een meer of een rivier kan last krijgen van zwemmersjeuk. Door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water en die kunnen in je huid kruipen. Dat geeft rode, jeukende bulten. Niet gevaarlijk of besmettelijk, maar wel heel vervelend, zegt dermatoloog Thomas Macelis.
3: De mensen ontwikkelen ook een soort allergie. Dus de tweede, derde, vierde keer dat je dat voor hebt, gaat dat ook iets erger zijn. Harder jeuken, meer uitgesproken zijn. Dus het neemt eigenlijk toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
1: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal in de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmars is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.